stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 12:50 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2:00 met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20:20 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2 uur met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: Het

Vanuit de mooiste stad achter de duinen. Den Haag FM. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

Limoncello.

0: nieuws van 4 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Bagens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20 over 1 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2 uur met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20:20 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2:00 met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
1: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Hallo, ik ben Jolanda Bagens. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanmiddag opnieuw de A12 in de stad geblokkeerd. Tientallen demonstranten liepen rond 20:20 de Utrechtse baan op, waarna het verkeer stil kwam te staan. De politie startte rond 2:00 met het aanhouden van de actievoerders. 6 van hen worden gezien als de mensen die de blokkade begonnen. Bewoners en ondernemers rond de Eskamplaan hebben zelf een meldpunt geopend voor overlast door straatracers. Volgens hen lukt het de gemeente en de politie al jaren niet om de problemen aan te pakken. Het gaat onder meer om hardrijden, lawaai, agressie en sinds kort ook pestgedrag. Meldingen via het nieuwe punt worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente. Die heeft aangegeven volgend jaar een mobiele flitspaal op de Eskamplaan te zetten. Maar dat ze niet van plan zijn om de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer, omdat het een belangrijke verkeersroute is. De gemeente heeft bij 173 woningen aan de Vijandlaan in de Schilderswijk luchtfilters vervangen. Op veel adressen was dat al 15 jaar niet gebeurd, terwijl de luchtkwaliteit in die buurt tot de slechtste van de stad behoort, waardoor veel mensen last hebben van longproblemen. De gemeente onderzoekt of deze aanpak ook in andere wijken kan worden gebruikt. De nieuwe verkeerswethouder Adil Mahmoud wil dat inwoners van Den Haag zelf kunnen kiezen hoe ze reizen en daarmee makkelijk van A naar B kunnen komen. De nieuwe coalitie trekt 100 miljoen euro uit om onder meer de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Volgens Mahmoud blijft er daarnaast ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Knelpunten zoals de Neerkade en de Vijandlaan worden aangepakt, al is het nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren. Vanaf vandaag rijden verschillende trams en bussen in Den Haag anders vanwege de voorbereidingen voor Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Vandaag was de generale repetitie en morgen worden de tribunes langs de route opgebouwd. Het gaat om trams 1, 10, 15, 16 en 17 en de bussen 22, 24 en 28. Ook op Prinsjesdag zelf moeten reizigers rekening houden met omleidingen en vervallen haltes. Dan het weer. Bewolkt, kans op een drup regen en bij een matige aan zee krachtige westenwind is het 19 graden. Af en toe probeert de zon tevoorschijn te komen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur. En goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In een woning aan de Jan Bronnerkade in Loosduinen heeft gistermiddag brand gewoed. Een bewoonster is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand en de omvang van de schade van die woningbrand in Den Haag. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is vanaf vanmorgen 11 weken lang dicht. In die tijd voert de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit. De brug krijgt een nieuwe verf en een toplaag van het wegdek wordt vervangen. Bij de Geestbrug worden ook de brugbesturing en de software aangepakt. De afsluiting geldt voor al het wegverkeer. Dat moet tijdens de werkzaamheden omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Ook voor de scheepvaart zijn er beperkingen. Het weer nog, eerst plaatselijk mist. Zon en bewolking wisselen elkaar af vandaag en er kan wat regen vallen. Maximaal rond 21 graden. Morgen, Prinsjesdag, periode met zon en tot de avond droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is maandagochtend 14 september alweer. En dat betekent dat we morgen in ieder geval de derde dinsdag van de maand hebben. En dat het dan Prinsjesdag is. Nou, dat is toch fantastisch. Omdat het maandag is, ben ik weer helemaal benieuwd naar hoe jouw afgelopen weekend is geweest. Dan mag je me laten weten. 070-307-8899. Stuur me even een appie. En wat misschien wel leuk is, is dat ik vanaf vandaag meedoe met een challenge. En ik wil jou uitdagen om die challenge ook in jouw vriendengroep te gaan doen. En het is eigenlijk hartstikke simpel. Iedereen legt €15 in de pot. Aan het eind van de week kan er maar één winnaar zijn. Dus afhankelijk van hoe groot de vriendengroep is die meedoet, kan je dus best wel een lekker bedrag uiteindelijk winnen. En je bent zelf maar €15 kwijt, mocht je degene zijn die dus verliest. Nou, wat deze challenge precies is, dat vertel ik zo meteen. Want ik heb eerst lekkere muziek. Maroon 5 met Suga.

Stupid Song, Olivia Rodrigo. En daarvoor je Sugar van Maroon 5. Hier in de ochtendshow met Sanji. En ik heb jou net alvast verteld dat ik ben begonnen met een challenge. En die is vandaag van start gegaan. In totaal doe ik met een groepje van 5. We hebben allemaal dus 15 euro ingelegd. En aan het einde van de week is er 1 winnaar. En die gaat met de hele pot naar huis. Nou, dan moet je nagaan, hè? 15 keer 5, wat kom je dan op uit? 75 euro. Nou, dat is best wel leuk voor een challenge. En in principe, omdat je dus met een groepje bent, merk je er zelf niet heel erg veel van om alleen aan die 15 euro af te staan. En de challenge is eigenlijk als volgt. En ik wil jullie aanmoedigen om dit ook te gaan doen in een vertrouwde kring. Met vrienden die hier ook zin in hebben. We gaan kijken wie er aankomende week de meeste stappen kan zetten. En dan bedoelen we dus dat je lekker met je horloge om gaat wandelen. En uiteindelijk gaan we alle stappen van de week van iedereen optellen. En degene die aan het eind van de week dus de meeste stappen heeft gezet, ja, die wint gewoon die pot. En heel eerlijk, ik hou er niet van om te verliezen. Ik ga er ook vanuit dat ik ga winnen. Dus vanochtend ook was ik met de hondjes aan het wandelen. En toen dacht ik, oh, was ik nog maar een kwartiertje eerder opgestaan. Dan had ik een kwartier langer kunnen lopen. Maar het moet natuurlijk wel ook reëel zijn en in mijn leven passen. Maar ik ga je op de hoogte houden of ik deze challenge ga winnen. Want eerlijk is eerlijk, gewoon even zo'n lekker extra zakcentje. Zo midden in de maand. Ja, dat wil toch iedereen. Dat wil toch iedereen. Nou, laat me even weten of jij denkt, oh, wat een leuke challenge. Ik ga het ook doen. Of dat je zegt, nee, skip. What is next? Let me know. 070-307-8899. Stick season, Noah Kahan.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De luchtkwaliteit rond de Vianlaan blijft een groot probleem. Juist daar, waar de luchtkwaliteit tot het slechtste van Den Haag behoort, heeft de gemeente een proef gedaan met het vervangen van luchtfilters in woningen. Bij 173 huizen werden aangebeld en in sommige gevallen bleken de filters al 15 jaar niet vervangen te zijn. Wethouder Adil Mahmoud wil bekijken of deze aanpak ook in andere delen van de stad kan worden ingezet. En in de stad is er nog een enorme hoeveelheid ruimte voor meer groen op de daken. Het totale dakoppervlak in de stad is naar schatting maar liefst 16 keer zo groot als het Zuiderpark. Maar slechts 35% wordt gebruikt voor bijvoorbeeld zonnepanelen, groen of wateropvang. Groene daken kunnen woningen koeler houden en regenwater opvangen. De gemeente geeft zelf alvast het goede voorbeeld. Op onder meer het stadhuis en de centrale bibliotheek wordt in totaal ruim 5000 vierkante meter groen dak aangelegd. En alvast voor in de agenda. Koning Willem-Alexander komt op 29 oktober naar Den Haag. In het World Forum zal hij aanwezig zijn bij de opening van een grote internationale UNESCO-top tegen racisme en discriminatie. Minister-president Rob Jetten houdt tijdens de bijeenkomst de openingstoespraak. En dan het weer. Vandaag wordt het een best aardige nazomerdag. Er is ruimte voor zon, het blijft overwegend droog en vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden.

Dinner Party. Hier zo bij de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. En deze week staat helemaal in het teken van een challenge. En ik wil jou natuurlijk uitdagen om jezelf ook hiervoor op te geven, mee te doen in jouw eigen vriendenkring. En de challenge is dus als volgt: 15 euro inleg, een hele week lekker veel stappen maken, en degene die de meeste stappen de week zet, die gaat uiteindelijk naar huis met de totale pot. Dus doet er 5 man mee, hè, 75 euro. Doet er 4 man mee, 60 euro, enzovoort. Zo moet je een beetje naar kijken. Nou, superleuk, ook om jezelf lekker uit te dagen. En wat me eigenlijk vooral online opvalt, is dat er steeds meer mensen bewust bezig zijn met sporten, letten op hun voeding, bezig zijn met bewegen. Dus nou, hoe leuk is het dan om dan ook in jouw vriendenkring dat toe te passen, of misschien op jouw werk, en daar op een leuke manier mee om te gaan? Nou, ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Ik kijk er onwijs naar uit. Momenteel zit ik echt nog wel laag, hoor, in de stappen. Maar ja, eerlijk is eerlijk, het is 7:15 ochtends. Waar hebben we het over? Ik heb vandaag nog genoeg tijd om stapjes te gaan zetten. Two times one.

0: Kevin Harris. En daarvoor hoorde je What If I Want You Now van Kane. Je luistert steeds naar De Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En het is tijd voor...
1: Sanji's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2004. Nou, dat was het jaar waarop hier in Den Haag we ons volledig aan het klaarmaken waren voor het grote feest rond 750 jaar stadsrechten. En op de radio hoorde je ondertussen overal de Black Eyed Peas. Die met Fergie, dat is hun vrouwelijke zangeres, erbij wereldwijd aan het doorbreken waren. Hey Mama was zo'n plaat waarbij stilstaan eigenlijk onmogelijk was. Nou, inmiddels is de enigste vrouwelijke artiest van de Black Eyed Peas, Fergie dus, al jaren geen vast onderdeel meer van de groep. Maar de andere groepsleden zijn nog altijd samen actief als Black Eyed Peas. En brengen nog steeds muziek uit. Maar vandaag, nu, gaan we even terug in de tijd. 2004. Dit is Sanji's Classic of the Day. Black Eyed Peas met Hey Mama.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden.

0: Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In een woning aan de Jan Bronnerkade in Loosduinen heeft gistermiddag brand gewoed. Een bewoonster is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand en de omvang van de schade van die woningbrand in Den Haag. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is vanaf vanmorgen 11 weken lang dicht. In die tijd voert de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit. De brug krijgt een nieuwe verf en een toplaag van het wegdek wordt vervangen. Bij de Geestbrug worden ook de brugbesturing en de software aangepakt. De afsluiting geldt voor al het wegverkeer. Dat moet tijdens de werkzaamheden omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Ook voor de scheepvaart zijn er beperkingen. Het weer nog, eerst plaatselijk mist. Zon en bewolking wisselen elkaar af vandaag en er kan wat regen vallen. Maximaal rond 21 graden. Morgen, Prinsjesdag, periode met zon en tot de avond droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenagevm.nl.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:08. Het tweede uurtje van de Ochtendshow is alweer aangebroken. En het is natuurlijk maandagochtend. En dat betekent dat we ons weekend achter de rug hebben. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe jouw weekend eruit zag. Dan mag je me laten weten. Stuur me een appje 070-307-8899.
2: All right.

0: Soms heb je een idee dat je het allemaal niet te ingewikkeld moet maken, maar gewoon moet doen. En misschien is dat precies waarom dit nieuwe Haagse evenement Gewoon Alles heet. Op 19 september komen in Boeja Boutique allerlei creatieve werelden bij elkaar. En ik ben heel erg benieuwd welke creatieve werelden dan allemaal precies. Want hier bij mij zit initiatiefnemer Gina. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen op deze maandagochtend, lekkere start van de week. Allereerst Gewoon Alles. Waar moet ik aan denken?
1: Ja, echt letterlijk gewoon alles. Alles in de creatieve wereld kan je erbij bedenken. Dus dat wil ik ook echt zo breed mogelijk houden en zien. Dus je moet ook echt alles bedenken.
0: Ja, want hoe kwam je uiteindelijk op het idee dat je dacht van nee, fuck it, ik ga mijn eigen evenement gewoon neerzetten?
1: Nou, ik miste heel veel gevoel van community. Er zijn best wel veel evenementen weggegaan die dat boden, vond ik. En toen merkte ik dat ik eigenlijk nergens meer mensen op een hele toegankelijke manier kon ontmoeten. En dat ik eigenlijk een beetje in dezelfde kring zat die ik toen wel heb mogen ontmoeten. Maar dat er ook geen manier was meer om die mensen te zien. Dus het was eigenlijk gewoon, oké, ik heb jullie ontmoet en het was allemaal heel leuk. Het is voorbij en nu zie ik jullie eigenlijk ook alleen niet meer, ja, af en toe op de grote markt.
0: Ja.
1: Dus vooral dat, die gedachte en dat gevoel miste ik heel erg en wou ik weer terugbrengen. En dat was eigenlijk de oorsprong, dus meer wat community gericht. En een plek waar ook andere creatieve mensen samen kunnen komen. Dus dat ze ook echt, ik ook wat andere mensen uit andere genres ontmoeten, maar ook iedereen dat kon doen. Dus vandaar.
0: Ja, want je richt je echt op creatievelingen. En wat voor creatievelingen moet ik dan aan denken? Moet ik dan denken aan mensen die schilderen of misschien juist een hele andere hoek?
1: Eigenlijk allemaal. Dus ik heb nu bijvoorbeeld een kunstenaar die ook komt en die noemt maakt prints. Maar die maakt heel politiek gerichte prints ook.
0: Oh, ja.
1: En dat is samen met bijvoorbeeld een country zanger een hele gekke combinatie misschien op een evenement. Maar ik vind het juist tof om die lekker bij elkaar te zetten.
0: En ja, ik wou zeggen, dat is juist hartstikke leuk. En dat is het ook met creativiteit. Hè. Er zit eigenlijk geen regels aan. Alles kan. En is het dan zo dat dan de creatievelingen daar hun talent gaan laten zien? Of gaan laten zien wat ze doen en dat dan mensen kunnen komen kijken? Hoe moet ik het een beetje voor me zien?
1: Ik heb aan alle mensen die komen, die ik heb gevraagd om iets te laten zien of te doen op het festival of evenement, heb ik gevraagd om gewoon echt de hele vrije geving te doen. Dus ze mogen alles doen wat ze zelf willen.
0: Oeh.
1: Dus ik heb gewoon gezegd van je krijgt een plek en je hoeft mij niet eens te vertellen wat je gaat doen. Ik wil gewoon dat je doet waar jij achter staat en misschien ook zelfs een beetje experimenteert uit je comfortzone. En voor de bezoekers, die kunnen daar gewoon lekker in meegenieten. Je hoeft zelf niet eens creatief te zijn om te komen ook. Absoluut niet. Als je er gewoon van kan genieten, ben je echt al meer dan welkom.
0: Ja, gewoon allemaal good vibes, als ik het zo hoor. En hoe lastig was het om uiteindelijk ook een evenement op te zetten? Want ik kan me goed voorstellen, jij hebt een idee, dat dan de weg naar echt daadwerkelijk iets gaan doen best wel lastig misschien kan zijn.
1: Best wel.
0: Ja.
1: Ik had al wel wat ervaring voor andere mensen te organiseren. Maar ik merkte echt dat toen ik het alleen en voor mezelf en zonder al die andere mensen, dat het nog best wel lastig is. En ook dat ik gewoon echt wel heel veel steun heb gekregen van de locatie van Boeja Boutique zelf. Daar ik echt heel blij mee ben. En ook gewoon, ja, het was toch wel pittig. Het was hard werken, dingen googelen heel erg veel. Andere genres betekent ook voor mij ook andere genres. Dus ook andere dingen waar ik rekening mee moest houden die ik nog nooit had gehoord.
0: Ja.
1: Dus dat was ook wel spannend, maar ook heel erg leuk.
0: En als je zelf nu kijkt naar, oké, de grote dag die komt eraan, 19 september natuurlijk. Waar kijk je stiekem het meest naar uit?
1: Ik denk toch echt zien wat ze nou allemaal hebben bedacht en gemaakt en willen laten zien. Bijvoorbeeld de tattoo-artiesten die gaan echt flesjes maken voor die dag. Dus
0: ik heb
1: ook nog helemaal niks gezien. Ja, heel klein sneak peekie. En ik dacht echt, ik wil eigenlijk allemaal wat voor mezelf hebben.
0: Nee, ik wou net zeggen, want je hebt natuurlijk ook tatoeages. Dus het zal dan niet iets nieuws zijn voor jou. Maar ga jij die dag dan ook misschien wat laten zetten? Kan dat?
1: Eigenlijk kan ik het niet doen, maar ik zou zo graag willen. Ik heb al wat gezien en ik wil al echt, ja, kijk, wat ik zeg, ik heb er misschien 4 mogen zien en ik wou ze eigenlijk al 4 al. Dus stiekem hoop ik natuurlijk dat er eentje overblijft die niet genomen wordt, zodat ik die kan pakken. Maar dat zal dan pas na het evenement zijn. Maar ik hoop het.
0: Ja, wat netjes ook dat je zegt, nou eigenlijk niet. Nee, pak ze gewoon. Zet die er maar op.
1: Ik ga gewoon als eerste dan misschien. Dan heb ik de eerste keuze in plaats van de rest.
0: Ja, precies. Nou, ik vind dat een hele mooie natuurlijk. Ja, ik bedoel, je moet jezelf natuurlijk ook goed zetten. Laten we even eerlijk zijn. 19 september natuurlijk kunnen mensen naar gewoon alles. Waar kunnen ze nog meer informatie erover vinden? Moeten ze bijvoorbeeld een kaartje halen van tevoren?
1: Geen kaartje te halen. Je kan gewoon gratis naar binnen lopen. En je kan eigenlijk vanaf 12 tot 7:30 gewoon vrij in- en uitlopen. De meeste informatie komt gewoon op Instagram te staan. Dus daar kan je eigenlijk alles vinden. En dat is gewoon op de Gewoon Alles Instagram.
0: Ja, heerlijk. Dus je kan gewoon daar naartoe. En volgens mij komt nu op dit moment ook net iemand binnengelopen. En volgens mij is dat best wel iemand die je ook heeft geholpen tijdens het proces.
1: Ja, zeker. Dat is Frank van de Boeijaboutique zelf.
0: Ja.
1: Die heeft mij enorm geholpen met alles. Dat is echt mijn grote steun geweest in deze hele rit. Dus daarom heb ik Frank ook even uitgenodigd.
0: Ja, wat een gezelligheid hier zo in de studio. Frank die komt aan, die geeft er gelijk een knuffel. Die heeft er volgens mij zelf ook heel erg veel zin in. Nou, voordat ik naar het volgende nummer ga, ga ik nog één vraagje stellen aan Frank. Frank, je hebt natuurlijk het proces ook helemaal gezien. En hoe vind je dat ze het heeft gedaan? Ten eerste eigen evenement. Dat vraagt behoorlijk wat, denk ik.
2: Ja, Gina is een kanje en heel ambitieus. Dus ze wilde meteen heel veel doen. Vandaar dat het gewoon alles heet. Maar volgens mij gaat het super gaaf worden. En de postertjes hangen overal. Wij hebben er zin in. Ik geloof daarin. Dus ja, we hebben nog niet het evenement meegemaakt, maar ik denk dat het te gek gaat worden.
0: Nou, dat zijn mooie woorden. Dat kan je in ieder geval vast in je broekzak steken, Gina. 19 september, gewoon alles in de Boeijaboutique.

0: Morgen is het Prinsjesdag. Maar voordat de politiek de Haagse binnenstad overneemt, is het vanavond eerst de beurt aan de muziek. Voor de vierde keer is er Prinsjesnacht met meer dan 35 acts op 30 locaties. Hoe je daar in hemelsnaam uit moet kiezen, ja, dat gaan we vragen aan Sarah de Bruin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Sarah, 35 acts, 30 locaties en het is volgens mij allemaal gratis voor iemand die nog nooit heeft gehoord voor Prinsjesnacht. Wat is het precies?
1: Wij noemen het zelfs graag een muzikale kroegentocht door de binnenstad van Den Haag. En inderdaad, allemaal gratis.
0: Ja, heerlijk, daar houden we sowieso van. Eerlijk is eerlijk, want die dag daarna gaan we horen waar het allemaal weer pijn gaat doen in de portemonnee natuurlijk.
1: Precies. Ja. En we hebben inderdaad 31 locaties op het moment. En dat loopt van af de Mauritskade Noordeinde, zeg maar. Dus dat is Beekreeps en Alef COC. Helemaal tot de Bierkade Groene Wegje. Bij Onda en de Paas en de Pakschuit. En dan van alles ertussenin door het Hofkwartier en het Noordeinde.
0: Ja, dus alles is lekker meegepakt. En jullie hebben dit jaar ook voor het eerst themaroutes.
1: Dat klopt, omdat het aanbod zo groot is, want je zei ruim 35 acts, maar het zijn er eigenlijk al 40.
0: Zie, het groeit elk moment, ja, blijkbaar. Ja,
1: ja precies. Maar omdat we ook veel nieuwe bandjes hebben, of dingen die misschien niet zo bekend zijn, dachten we voor degene die zich wat meer wil laten leiden, hebben we een aantal routes samengesteld. En die routes die gaan over ofwel nieuw talent, female voices, wereldmuziek, of zoals we het zelf graag zeggen, Prinsjesnachtstijl, dwars door stijlen, hokjes en generaties. Maar we hebben ook een route die specifiek op de jazz richt, of echt wat meer dansbare muziek is, om zo een beetje te helpen kiezen voor de mensen.
0: Ja, dus dan kan je kijken naar wat vind ik leuk en welke route past daarbij. Want wat mij eigenlijk opviel, is dat jullie ook echt hele leuke, creatieve locaties gebruiken, zoals onder andere ook in een fietsenstalling. In de Nobelstraat, daar gaan jullie ook een podium neerzetten.
1: Ja, dat klopt. Wij dachten, hoe leuk is het eigenlijk als de bezoeker gewoon al bij binnenkomst of bij aankomst in het centrum alvast wat meekrijgt van Prinsjesnacht. En de fietsenstalling in de Nobelstraat vond dat ook heel leuk. Dus daar hebben we aan het begin van de avond twee acts, maar dan ook nog een groot koor, Tante Koor, 30 jonge vrouwen, die de mensen die hun fiets ophalen nog uitzingen, zeg maar.
0: Ja, superleuk. Ja. Als ik denk aan een fietsenstalling, dan denk ik altijd aan heel veel fietsen, maar daar staat gewoon een podium. Is het dan ook zo dat als jullie dan zelf door de stad gaan, dat jullie dan nadenken van, goh, waar kunnen we leuk een podium neerzetten op een plek wat niemand verwacht, maar wat wel heel veel mensen ook zou aantrekken?
1: Ja, zeker wel. Tenminste, we willen echt heel graag van de horeca gebruik maken, maar het is super. En we willen daarnaast heel graag een aantal verrassende plekken bedenken. En dat doen we door een locatie echt te maken, maar we doen het ook door een aantal pop-up acts die soort op onverwachte momenten in het straatbeeld opduiken. Ook om het gewoon de levendigheid op straat of net iets extra's te geven, iets verrassends toe te voegen aan het programma.
0: Ja, nou, fietsenstallingen. Ik heb heel veel gehoord, maar dat heb ik nog nooit gehoord. Dus ik denk, nou, de creativiteit die spat er in ieder geval vanaf. Het is vandaag ook lekker. Als het goed is, blijft het droog. Dus het weer, dat zit mee. En jullie eindigen vanavond ook met iets nieuws. En dat is de nachtmis. Waar moet ik dan precies aan denken?
1: Wij hebben altijd een afsluiting. En we dachten dit jaar, want we zitten natuurlijk voor Prinsjesdag. En morgen hebben we de troonrede en allemaal vervelend nieuws. Maar hoe leuk is het als we onze eigen nachtelijke ode aan de democratie als afsluiting maken. En zo ontstond de nachtmis. Samen met Melle de Boer onder andere en wij zelf kwamen wij een tijd terug op dit idee. En vanavond is er dan de Henk en Melle Band en voordrachten van Scott Beekhuizen van Prinses en de Geit en Lauren Nargi van de Pussy Boys. Dus daar kijk ik ook enorm naar uit.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Nou, vanavond staat dus hier zo het centrum ondersteboven. In aantocht naar morgen Prinsjesdag. Als mensen nog geen plannen hebben vanavond en nog aan het twijfelen zijn, wat is iets wat hun dan over de streep gaat trekken dat jij zegt van, nee, maar vanavond moet je er gewoon lekker bij zijn?
1: De sfeer. Ik denk dat wat Prinsjesnacht doet, is echt een hele bijzondere, levendige sfeer in de straat te brengen. Een tijd geleden is dat ook omschreven door iemand als het New Orleans gevoel in de stad. Het is je hebt echt op zoveel plekken bijzondere bandjes. En het is gewoon echt de moeite waard.
0: Ja, je hoort het. Het is de moeite waard.
1: De Nachtmis is gewoon een bijzondere. Het wordt een bijzonder programma.
0: Een bijzonder programma voor ieder wat wils. Maar niet uit waar je van houdt. Want er is ergens wel een optreden wat aansluit bij jouw smaak. Dus ik zou zeggen, ga er lekker van genieten. Want wie weet wat we morgen allemaal gaan horen. Qua waar het pijn gaat doen in de portemonnee. Maar vanavond is het eerst nog even lekker feest. Dankjewel, Sarah van de Prinsjesdag.
1: Dankjewel.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 6:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben gisteren opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd of aangemeld. Ongeveer een half uur na het begin gaf de burgemeester opdracht om de blokkade te beëindigen. Waarna de politie activisten begon aan te houden. De A12 werd later op de middag weer vrijgegeven voor het verkeer. De luchtkwaliteit rond de Vianlaan blijft een groot probleem. Juist daar waar de luchtkwaliteit tot het slechtste van Den Haag behoort, heeft de gemeente een proef gedaan met het vervangen van luchtfilters in woningen. Bij 173 huizen werd aangebeld en in sommige gevallen bleken de filters al 15 jaar niet vervangen te zijn. Wethouder Adil Mahmoud wil bekijken of deze aanpak ook in andere delen van de stad kan worden ingezet. In de stad is er nog een enorme hoeveelheid ruimte voor meer groen op de daken. De totale dakoppervlak in de stad is naar schatting maar liefst 16 keer zo groot als het Zuiderpark. Maar slechts 35% wordt gebruikt voor bijvoorbeeld zonnepanelen, groen of wateropvang. Groene daken kunnen woningen koeler houden en regenwater opvangen. De gemeente geeft zelf alvast het goede voorbeeld. Op onder meer het stadhuis en de centrale bibliotheek wordt in totaal 5000 vierkante meter groen dak aangelegd. En dan het weer. Vandaag wordt het een best aardige nazomerse dag. Er is ruimte voor zon. Het blijft overwegend droog. En vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden.

0: Choose in Texas, Ella Langley. Hier bij In de Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, dag. Sanji is wakker, dus jij nou ook.
0: Ja, het is tijd om op te staan, want het is alweer tijd voor de...
2: Slaap van de week.
0: En eerlijk is eerlijk, deze week kunnen we in ieder geval niet om Prinsjesdag heen. De koets, de hoedjes, de troonrede. En dat allemaal voor eigenlijk maar één ding wat we allemaal willen weten. En dat is, wat gaat dit doen met onze portemonnee? Wordt het leven goedkoper, duurder? Houden we het aan het eind van de maand iets meer over? Nou, deze week wordt het dus allemaal bekend, hier zo in ons mooie stadje Den Haag. En daarom vond ik het wel heel toepasselijk om als plaat van de week een nummer te kiezen wat gaat over geld, oftewel over de price tag. En Jessie J heeft een nummer, price tag, gemaakt. En in dit nummer gaat het eigenlijk vooral over dat je niet alleen naar geld moet kijken en dat niet alleen het leven daarom draait, maar deze week even wel. Want iedereen is heel erg benieuwd naar de cijfers die uit de miljoenennota gaan komen. En om het beter toepasselijk te houden, dacht ik, ja, ik ga het samenvoegen. Dit is de plaat van de week, price tag, Jessie J.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Vanavond is het Prinsjesnacht, morgen is het Prinsjesdag. Dus in ieder geval genoeg redenen om naar buiten te gaan, om uit je huis te gaan. Maar wat ik me afvraag is, hoe moeten we ons aankleden? Moeten we een paraplu mee of niet? In ieder geval weet ons weerexpert dat wel. En dat is Huub Missé. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sanji. Ja, het is een beetje wisselend allemaal. Dat hadden we al gemerkt. Gisteren wat bewolkt, een beetje regen in de ochtend. Maar vandaag valt het wel weer mee. Het was allemaal een beetje mistig, nevelig. En er waren mooie kleuren te zien vanochtend. Voor degene die een beetje op tijd op was, zo even na zevenen. Maar ochtendrood geeft wat water in de sloot. Dat zal vandaag toch wel een beetje het geval zijn. Vanuit het zuidwesten komt er een front. En dat betekent dat de bewolking nog wat gaat toenemen. En dan valt er later vanmorgen en begin van de middag hier en daar een beetje regen in Den Haag. Veel zal het niet zijn, maar helemaal droog blijven doet het nog niet vandaag. Later op de dag wordt het wel weer wat droger. En voor de rest hebben we heel rustig weer, weinig wind. Die wordt geleidelijk zuidelijk, zwak tot matig. En dat is wel zo. Het front dat passeert is een warmtefront. En dat betekent dat de temperatuur verder gaat oplopen. Het is nu een graad of 15, 16 en vanmiddag wordt het 21 graden. Komende avond en nacht grotendeels droog, wat opklaringen, wolkenvelden, misschien een beetje mistig hier en daar. En dan zien we vannacht temperaturen van een graad of 17, dus het wordt beslist niet koud. Ook dan een zwakke tot matige zuidwestenwind. En morgen lijkt het alleszins mee te vallen. Grotendeels droog, zeker met de rijtour rond het middaguur morgen met Prinsjesdag. Er kan zelfs wat zon bij komen. Volgens mij ziet het er eigenlijk allemaal prima uit. En dan bevinden we ons morgen nog in de wat warmere lucht. Dan kan het toch 22 graden worden. Het enige is alleen wel, morgen later op de dag, dan komt er een volgend front en dan is er kans op een bui, vooral morgenavond. Dat betekent ook weer wat wisselvalligheid. Morgenavond, morgennacht dus. En ook woensdag, ja, donderdag en vrijdag kan ik er meteen bij noemen. Dan is het allemaal wat wisselvalliger. Er komen woensdag een aantal buien. Dan wordt het nog maar 19 graden. Donderdag en vrijdag feitelijk ook. Zaterdag misschien nog wel wat regen. Dat zou ook nog goed kunnen. Maar vanaf zondag lijkt het weer opnieuw wat beter te worden. Het wordt droger. Er komt weer wat meer zon. En zoals het er nu naar uitziet, zou het begin volgende week weer opnieuw iets boven de 20 graden kunnen worden. Met een beetje stabiel weer. Ja, je hoort het. Het is van alles wat eigenlijk.
0: Ja, en is het nou ook typisch herfstweer al te noemen?
1: Nou ja, herfstweer in die zin dat we soms 's ochtends dus wat mist hebben. Dat is wel kenmerkend voor de herfst. Maar wind en heel veel regen, dat nog niet. In ieder geval niet veel wind. Wel van tijd tot tijd regen. Maar dat kan, kunnen de groengebieden in Den Haag nog heel goed gebruiken hoor. Scheveningse Bosjes, Zuiderpark, daar kan echt best nog wel wat regen bij. Dat zullen we af en toe wel zien. En in dat opzicht is het dus toch al een klein beetje herfstachtig. En de dagen worden korter, hè? Dat is ook te merken.
0: Ja, precies. Ja, want 's ochtends als ik hier nu aankom, dan is het buiten nog helemaal donker om 7 uur. Ja.
1: En 's avonds ook alweer. Hè. Tegen 8 begint het alweer te schemeren, wordt het alweer donker. Ja, dat is allemaal de herfst.
0: Ja, dus we gaan langzaam inderdaad naar die koudere maanden toe. Al moet ik heel eerlijk toegeven, Huub, dat ik wel een beetje uitkijk naar de winter. Ik hou er ook altijd weer van.
1: Ja, is toch ook leuk. Ieder seizoen heeft zo zijn charmes. En dan zou het mooi zijn als we ook weer eens een keer een echte winter krijgen. Maar goed, daar kan ik nog niks over zeggen.
0: Nee, dat gaan we allemaal meemaken. Nou, in ieder geval bedankt. Ik weet wat ik deze week in ieder geval allemaal aan moet gaan trekken. Want die stress heb ik nu niet meer. En wij spreken elkaar dan volgende week maandag weer.
1: Zeker, ja hoor. Tot dan.
0: Tot dan. Ik heb muziek van Haagse Bodem. Tell Me More van Sanmieu.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
2: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wel kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
1: Ja, de nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis. Maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie Zuid-Holland voert er groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Het weer nog, zon en bewolking en wat regenbuien, maximaal rond 21 graden. Morgen Prinsjesdag, periode met zon en tot in de loop van de middag waarschijnlijk droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Mystical, magical, Benson Boone.
1: De Ochtendshow met Benji.
0: Een hele goede morgen. Het is 9:06. Het laatste uurtje van de Ochtendshow is alweer aangebroken. Het is maandag 14 september vandaag en het is de dag voor Prinsjesdag. Morgen wordt dus bekendgemaakt waar het pijn kan gaan doen in de portemonnee. Er zijn al wat dingen uitgelekt, maar uiteindelijk morgen weten we pas echt daadwerkelijk wat doorgaat en wat niet doorgaat. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe jouw Prinsjesdag er natuurlijk uit gaat zien. Ga je zelf hier zo kijken? Ga je kijken naar bijvoorbeeld de balkonscène? Laat het vooral even weten. Morgen lopen er ook wat verslaggevers van Den Haag FM rond en daar kan je misschien ook nog jouw verhaaltje aan kwijt. Maar voordat we gaan vooruitblikken naar morgen, ben ik natuurlijk nog heel erg benieuwd naar hoe jouw weekend eruit heeft gezien. Dan mag je me laten weten. Stuur me een appje 070-307-8899.

heb de lijnen opengezet en jij mag mij een berichtje sturen naar hoe jouw afgelopen weekend is geweest. 070-307-8899. Ik zelf ben afgelopen weekend met een challenge begonnen. En die challenge die houdt in dat ik samen met een klein groepje, in totaal zijn we met z'n vijven, we dagen elkaar uit. Iedereen heeft een inleg van €15. En aan het eind van de week is er een winnaar die dus met dat totaalbedrag er dan vandoor gaat. En de challenge is, wie zet de meeste stappen in één week? Ja, heel eerlijk, ik ga gewoon winnen. En ik ga je op de hoogte houden. En volgende week heb ik een paar centen in mijn zak. Daag je vrienden uit om ook deze challenge te doen. Want wie zet de meeste stappen?

Culture Vulture, Jack Faded. Haagse muziek hier zo in de ochtendshow op Den Haag FM met Sanji. En morgen is het natuurlijk Prinsjesdag. Je kan er niet omheen. En ik ga je alvast wat verklappen. Je oren gaan er dood mee gegooid worden de komende dagen. Hier om de komende momenten op tv, radio, noem maar op in de kranten. Het gaat er natuurlijk overal over. Maar ik vroeg me eigenlijk net af, ja, wat is Prinsjesdag nou precies? Ja, we weten het wel, hè. De koning die gaat dan op de derde dinsdag van september, spreekt dan de troonrede uit. Ik kan me goed voorstellen dat misschien niet iedereen even bewust is van, ja, waar komt dit nou eigenlijk vandaan en hoe is dit dus ooit ontstaan? En Prinsjesdag is dus ieder jaar op de derde dinsdag van september. De koning spreekt dan dus de troonrede uit. En daarin vertelt hij namens de regering wat de belangrijkste plannen zijn voor het komende jaar. En daarbij komt dus ook het ministerie van Financiën met de miljoenennota. En de rijksbegroting. Nou, en dat is natuurlijk super belangrijk, want daarin hoor je dus van, Oké, wat staat er op de planning om in te bezuinigen of juist weer niet? En dan moet je denken aan dingen zoals zorg, wonen, onderwijs, noem maar op. En hoor je ook waarom bepaalde dingen misschien duurder kunnen gaan worden. Maar als we even terug gaan kijken naar de geschiedenis, en dat je dan bij jezelf denkt, Oké, maar waarom op een dinsdag? En dat is eigenlijk omdat vroeger mensen best wel lang onderweg waren als ze naar Den Haag moesten komen. Want je moet je voorstellen, toen hadden we natuurlijk nog allemaal geen auto's. We hebben het echt over de 18e eeuw namelijk. Dus mensen moesten op een andere manier naar de stad komen. Nou, zondag is natuurlijk een rustdag. En het werd niet op prijs gesteld als mensen vanaf de zondag al moesten gaan reizen naar Den Haag om hier dan op de maandag te zijn voor Prinsjesdag. Dus daarom hebben ze uiteindelijk de dinsdag gekozen. Ja, dus eigenlijk achter al die dingen, die koets, gezellig, komt hier iemand binnen die hartstikke gezellig zwijt. Maar in ieder geval buiten al die dingen dus, zit er dus echt wel een diepere betekenis achter. En ik vond het best wel interessant om te delen. Van Prinsjesdag leuk, maar waarom een dinsdag? Dat weet jij nu. Dus dat kan je zo meteen gaan vertellen aan iemand. Want ik vraag me af of er andere mensen zijn die dat ook weten.

0: Sorry Papi, Topic en Becky G. En daarvoor hoorde je American Styles van Harry Styles.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben gisteren opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd of aangemeld. Ongeveer een half uur na het begin gaf de burgemeester opdracht om de blokkade te beëindigen, waarna de politie activisten begon aan te houden. De A12 werd later op de middag weer vrijgegeven voor het verkeer. De luchtkwaliteit rond de Vianlaan blijft een groot probleem. Juist daar, waar de luchtkwaliteit tot het slechtste van Den Haag behoort, heeft de gemeente een proef gedaan met het vervangen van luchtfilters in woningen. Bij 173 huizen werd aangebeld en in sommige gevallen bleken de filters al 15 jaar niet vervangen te zijn. Wethouder Adil Mahmoud wil bekijken of deze aanpak ook in andere delen van de stad kan worden ingezet. In de stad is er nog een enorme hoeveelheid ruimte voor meer groen op de daken. Het totale dakoppervlak in de stad is naar schatting maar liefst 16 keer zo groot als het Zuiderpark. Maar slechts 35% wordt gebruikt voor bijvoorbeeld zonnepanelen, groen of wateropvang. Groene daken kunnen woningen koeler houden en regenwater opvangen. De gemeente geeft zelf alvast het voorbeeld. Op onder meer het stadhuis en de centrale bibliotheek wordt in totaal ruim 5000 vierkante meter groen dak aangelegd. En dan het weer. Vandaag wordt het best wel een lekkere nazomerse dag. Er is ruimte voor zon, het blijft overwegend droog en vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Prima dag om lekker naar buiten te gaan.

Upside Down, Jack Johnson. En de lijnen die staan natuurlijk nog steeds open. Want ik ben benieuwd naar hoe jij je afgelopen weekend helemaal hebt ingevuld. Wat heb jij allemaal gedaan? Laat het vooral even weten. 070-307-8899.

0: Goedemorgen.
1: Good morning.
0: Zo, ik heb mijn assistent bij me vandaag.
1: Ja, ik zie het inderdaad.
0: Ja, Eva loopt weer rond. Margedag. Morgen zijn alle Haagse kinderen van de basisschool vrij voor Prinsjesdag. En de meeste basisscholen die doen dan ook de maandag daar vooraf vrij. En toen ik nog niet hier werkte, gingen wij dan ook wel naar de Efteling of zo. En dan een nachtje weg, want dan was het lekker rustig daar. Echt een Haags feestje in de Efteling vandaag. Maar, en morgen. Maar wij doen dan een ander Haags pretpark aan na de uitzending morgen.
1: Oh, ik...
0: Nee, ik laat een beetje aan de verbeelding over welke dat dan zou kunnen zijn. Zouden er natuurlijk twee kunnen zijn.
1: Ja.
0: Maar ik zeg gewoon niet welke.
1: Nee, is dat nog een verrassing voor de kleine assistent?
0: Nee hoor, nee, zij weet het wel.
1: Ja.
0: Maar ik heb eigenlijk altijd dat ik nooit wil precies zeggen waar ik ben.
1: Ja.
0: Voordat het nog moet gebeuren. En vertel ik achteraf dan.
1: Ja, nee, heel slim, heel goed.
0: Ja. Vind ik een fijn idee. Maar dus dat is morgen. En hoe was je weekend?
1: Ja, lekker. Ik ben lekker wezen lunchen.
0: Waar?
1: In de Theresiastraat.
0: Oh ja.
1: Ja, vind ik super
0: gezellig. Is dat iets waar je al eerder was geweest?
1: Ja, dat is dus met die vriendin met wie ik daar naartoe ging, is het een vast plekje waar we eigenlijk vaker naartoe gaan. Dus dan zegt ze Theresiastraat, nou, weet ik gelijk waar ik naartoe moet. Als je me niet gaat vragen hoe die tent heet.
0: Oh ja, ja, ja.
1: En dan weet ik het niet.
0: Oh, ja. Ja, heerlijk.
1: Ja, dus dat was hartstikke leuk. En gisteren lekker door de... Ja, dat klinkt heel raar, maar ik heb er echt van genoten. Door de regen gewandeld met de honden. Lekker 3 kilometer met hun gelopen. Nou, ik was echt helemaal doorweekt, maar het was heel chill.
0: Oh ja, als je niet iets hoeft te doen waarvoor je haar goed moet zitten...
1: Ja.
0: Is dat ook best lekker.
1: Precies.
0: Ik bedoel, een regenwerend jasje aan en gaan.
1: Ja, en gewoon gaan. En inderdaad, knot op je hoofd en hupsakee.
0: Ja. Nou, ik had gisteren... eerst gingen we naar de Uithof. Daar gingen die meiden met zo'n tube van de piste af.
1: Oh.
0: En dan een soort schans. En dan vlogen ze eigenlijk. En dan landden ze in een soort airbag. Dat was heel leuk. En dan moesten we heel erg om lachen om naar hun te kijken. En 's avonds had ik een feestje van mijn oudste vriendin. Die was afgelopen week jarig. We zijn al 41 jaar vriendinnen.
1: Wauw. Ja, alleen maar gewoon wauw.
0: Friendships goals.
1: Ja.
0: En ze werd 45. En zij is half Surinaams, half Antilliaans. Dus er stond ook een tropische band. En, maar het is dus een alcoholvrij feestje.
1: Ja.
0: En ik ben natuurlijk niet van de alcohol. Dus dat valt mij niet gelijk op. Omdat ik dat dan niet behoefte aan heb. Maar... ik zat op een gegeven moment toch wel een beetje om me heen te kijken. Toen dacht ik, er staat werkelijk alleen maar frisdrank en water en zo op tafel. En de hele dansvloer staat vol. Dus ja, ik kwam daar aan, had ik nog maar 3000 stappen gezet. En ik was er om 5:30, dus ik had een luie dag gehad. En ik ging weg, ik had 13.000 stappen op mijn teller. Dus ik heb 10.000 stappen gedanst.
1: Ik wou net zeggen, je hebt wat stappen gezet.
0: Merengue-wijs, zo heb ik er 10.000 gedaan. Dat voel ik een beetje in mijn rug, in mijn oude vrouwenknie en mijn stembanden.
1: Ja, maar dat klinkt wel echt als een tof feestje, heerlijk.
0: Oh, het was zo fijn.
1: Ja.
0: Ja, ik mocht ook speechen, mocht het spits afbijten, omdat ik de eerste vriendin was. En dat was leuk en dat was mooi en heel gezellig.
1: Maar hoe bijzonder is het? Een vriendschap van 41 jaar? Ja. Eerlijk, je hoort het echt niet heel snel.
0: Nee. En wij hebben dan een derde vriendin erbij gekregen in groep 7. Dus met haar zijn we al 35 jaar bevriend. Dus eigenlijk 35 jaar met z'n drietjes. En na de basisschool gingen we ook nog allemaal naar dezelfde middelbare. Maar op haar 14e verhuisde mijn vriendin dus naar Curaçao. Maar dat wist ze niet. Ik kreeg een telefoontje. Ik was godzijdank thuis, want we hadden alleen maar een huistelefoon. En ze zei, yes, ja, de taxi komt zo. En we gaan naar Curaçao en we komen niet meer terug. Ja, elke keer als ik het vertel, krijg ik kippenvel.
1: Ja.
0: En toen was ze geëmigreerd. En dus toen moesten we brieven schrijven.
1: Ja.
0: En afgedrukte foto's naar elkaar sturen.
1: En dat is dus gewoon gebleven. Want heel vaak zou je dan horen van... ja, dat verwatert dan.
0: Ja, nee. Ja. En uiteindelijk toen ze 18 was... is het eerste beste vliegtuig teruggenomen. En volgens mij is ze toen ook nog wel weer... een beetje terug op Curaçao geweest. Maar uiteindelijk is ze... ja, voordat wij kinderen kregen... is ze teruggekomen. En... dus toen konden we elkaar gewoon weer zien met regelmaat. En allebei, zij heeft 1 dochter en mijn oudste zijn ook even oud. En die vinden elkaar ook nog leuk.
1: Nee, maar dit wordt dan zo'n verhaal van dan, weet je wel, vriendschap. En dan als jullie kinderen hebben, vriendschap. Ja, prachtig.
0: Twee oude oma's met onze kleinkinderen. Die, omdat we dan oppassen, worden die ook weer bevriend. Ja, ja dat is dat, ja. Mooi, hè?
1: Ja. Ja, echt een vriendschap vanuit
0: sprookjesboek. Duo Penotti noemen we onszelf.
1: Ja, superleuk. Ja. En wat ga je vandaag in de show doen?
0: Nou, we gaan. Ik ga straks even met Maaike Hin praten over de agenda's van de Haagse bibliotheken. Dat doe ik natuurlijk één keer per maand. Maar ik vind dat altijd heel leuk. Omdat, ja, we hebben 18 bibliotheken in Den Haag. En dat is echt een sanctuary. Een toevluchtsoord voor jong en oud. Iedereen is natuurlijk altijd welkom in de bibliotheek. En dat zien wij ook hier. We zien ook wel mensen die misschien geen vaste woning- en verblijfplaats hebben. Die komen hier de krant lezen. Of een tijdschrift, of een boek. Ze zitten hier, als het buiten echt heel koud is, zitten ze hier lekker warm. En als het buiten heel erg warm is, dan zitten ze hier wat koeler. Dus wij hebben natuurlijk ook al vaste gezichten die we elke dag zien. En zo is dat dus bij al die 18 bibliotheken. En dan wordt er ook nog van alles georganiseerd. Voor jong en oud. Voor kinderen die misschien thuis in een heel onrustige situatie wonen. Omdat ze wel 10 broers en zussen hebben. En die lekker huiswerk maken in de bibliotheek. Mensen die geholpen worden met van alles. Omdat ze de taal nog niet zo goed beheersen. Of omdat ze op digitaal gebied gewoon niet zo ervaren zijn. Ik vind dat altijd echt fantastisch. En allemaal gratis, hè?
1: Ja, supergoed.
0: Ja, en nou binnenkort krijgen je natuurlijk ook het basis. Lidmaatschap van de bibliotheek. Want kinderen tot en met 18 zijn natuurlijk altijd al gratis. Maar nou komt er voor jou en mij zo kort krijgen je natuurlijk ook het basis. Lidmaatschap van de bibliotheek. Want kinderen tot en met 18 zijn natuurlijk altijd al gratis. Maar nou komt er voor jou en mij zo'n. Dat je 5 boeken per jaar.

0: Want ik zou eigenlijk een acrobaat hebben van het Cirque du Soleil.
1: Oh, leuk.
0: Maar hij was plotseling niet in Nederland. Dus dat gaat even niet door. Dus dat wordt een ander moment. Dus die gum ik er even uit zo. Dus ik denk dat we daar Eva hebben aan het woord. dan ga ik Stan bellen. Stan loopt door Den Haag. En dat... ja, vanaf waar loopt hij nou ook alweer? Oh ja, ik heb het een beetje rommelig opgeschreven. Maar het is een jongen van 14. En hij haalt geld op voor zijn tante of zijn nicht. Oh ja. Die heeft een ziekte. En kan alleen maar behandeld worden in Iowa, als ik het goed heb. Daarvoor moet dus geld bij elkaar gewandeld worden. En hij is heel hard bezig. Dus ik ga Stan bellen. En ik ga ook nog Ramon bellen. Ramon is van MeshFriends.nl. En ja, dat is eigenlijk een initiatief om grote mensen nieuwe vrienden te laten maken.
1: Oh, wat goed. Ja,
0: ja, want het is natuurlijk heel makkelijk als kind. Je zit op de basisschool, kan vrienden maken. In middelbare school kom je ook weer genoeg nieuwe mensen tegen. Dan krijg je misschien een baantje. Dan ga je naar je opleiding. En ga je een nieuwe baan. Nou ja, maar... Er zijn gewoon mensen die al werk hebben, misschien wel veel thuiswerken, die gewoon niet een nieuwe sport of zo, waardoor ze een heel team hebben met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, maar op een andere manier...
1: toch in contact zijn met elkaar.
0: Precies, en dat vind ik wel heel mooi. En die hebben al vestigingen door heel Nederland. En er wordt binnenkort eentje geopend in Den Haag. Dus daar gaan we eens even praten.
1: Nou, ik vind dat helemaal te gek en hartstikke goed. En als laatste nog even snel de FNL.
0: Want we komen weer veel te praten. Hè?
1: Ja, we komen in een nieuwe letter.
0: Ja, zo lastig, de letter Q.
1: Oh god.
0: Maar ik ben begonnen vandaag met Queen.
1: Oh ja.
0: Dus Bohemian Rhapsody en Don't Stop Me Now. Ja, daar kan je het kiezen. Op Instagram maak jij je keuze. Wat wil jij kiezen?
1: Don't Stop Me Now.
0: Heel goed, ik ook.
1: Ja, precies.
2: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten... en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
8: Ik ben Reinoud Roemer. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
9: Omdat wij geloven dat wij echt een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wel kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
8: Ja, de nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis. Maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie Zuid-Holland voert er groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Het weer nog, zon en bewolking en wat regenbuien, maximaal rond 21 graden. Morgen Prinsjesdag, periode met zon en tot in de loop van de middag waarschijnlijk droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktische

0: praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Luister morgen tussen 12 en 3 naar de Prinsjesdag special.
3: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
4: We starten dit uur met Cat's Eye Animal. Tot zo!

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 8:08 op deze maandag, 14 september. Ja, ik zit echt achter een hele hoge tafel. En ik denk bij mezelf, ik ben bijna niet meer te zien. Dus de mensen die kijken, die zien net een klein stukje van mijn gezicht. Maar fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Wat gaan we allemaal doen in het eerste uur? Nou, we gaan eerst eventjes de agenda doornemen met Maaike Hin. We nemen de agenda door van alle bibliotheken in Den Haag. Wat is er allemaal weer voor leuks te doen? En nou ja, waar kan je terecht voor wat? Er zijn zelfs workshops die je kan volgen of gezellige muziekmomenten. En we hebben de Adapt Don't Shop, want het is maandag. En dan stellen we natuurlijk altijd een huisdier aan je voor die een nieuw forever home zoekt. Maar eerst...
0: Even na elf.
1: De Even na elf. En de Even na elf van vandaag. Ja, we doen het artiest ABC. En dan ga je dus het hele alfabet af. Maar sommige letters zijn zo makkelijk. En andere letters, daar kreeg ik echt eventjes het koude zweet van. Want dacht ik, wat moet ik nou allemaal doen? Nou, het is helemaal goed gekomen. We zijn bij de letter Q. En we beginnen bij Queen. Ja, dat was de eerste wat bij mij in mijn hoofd sprong. Twee nummers, Bohemian Rhapsody en Don't Stop Me Now. Ik weet dat er bij een ander radiostation Bohemian Rhapsody natuurlijk altijd wint als er gestemd mag worden. Maar misschien dat we het in Den Haag net even anders doen. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. En stemmen, dat mag nu, het komende uurtje. En ik laat natuurlijk even de keuze aan je horen. Dit is de keuze van vandaag.
0: Even na elf.

0: Bad Day van Danielle Pouter. Maar laten we ervan uitgaan dat vandaag echt een goede dag wordt.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We gaan de agenda doornemen van de Haagse Bibliotheek. Het zijn er 18. En Maaike Hin is voor alle agenda's verantwoordelijk.
2: Stel je voor.
0: Oh, stel je voor. Nou, dat zou wel druk zijn. Maar je neemt wel met ons even alle agenda's door. Nou ja, natuurlijk niet van dag tot dag alles. Maar jij hebt wel een paar highlights voor ons uitgekozen. En verder kan iedereen alles nalezen op de website bibliotheekdenhaag.nl.
2: Ja. En dan vind je bovenaan de agenda. En dan klapt die uit. En dan, dan kan je in het oneindige scrollen. We hebben heel veel altijd op de agenda staan. En ik vond het zo grappig toen ik hier ging zitten. Toen waren jij en je collega aan het kletsen over wandelen naar werk.
0: Oh, ja.
2: Je stappen zetten. En ik had net een activiteit uitgekozen. En dat is de wandeluitdaging.
0: Kijk.
2: In onze bibliotheek in Zegbroek kan je 20 weken lang meedoen aan de wandeluitdaging. Fatma William van Vitaal Zegbroek, die neemt je een uur lang mee en ga je lekker wandelen. Het is van 11 tot 12. Je kan morgen al meegaan. En je hoeft natuurlijk niet alle 20 keer mee te gaan. Je kan ook per keer beslissen als je denkt, oh, ik heb zin. Maar het hele idee is meer bewegen, nieuwe mensen ontmoeten, genieten van de buurt waar je woont.
0: Ja.
2: Of juist Zegbroek beter leren kennen,
0: mocht
2: je er niet wonen. Maar ik vond dat zo leuk. We doen natuurlijk altijd heel veel in de bibliotheek. Dus als ik iets zie waar we er ook net even de deuren uit gaan,
0: dat is leuk.
2: Word ik zelf altijd wel enthousiast van. En nou ja, jij zei dat net ook tegen je collega van het is zo goed om van en naar werk te lopen. Bijvoorbeeld als je de gelegenheid hebt of even na het avondeten te gaan wandelen.
0: Nou, die is heel goed omdat je daar echt eventjes lekker mee afmaakt.
2: Ja.
0: Maar het is echt als je gewoon besluit, ik moet daar lopend heen, dus ik moet eerder weg. En dan gaat het helemaal geweven door je hele dag heen.
2: Ja.
0: En dat is eigenlijk het beste.
2: Ja, want jij doet dat heel structureel, toch?
0: Ja, ik vind het wel heel belangrijk dat ik het red, die 10.000 per dag.
2: Ja.
0: En soms zit er natuurlijk wel een dag bij dat dat niet lukt. Maar ja, dan heb je ook weer een dag dat je 13 hebt.
2: Ja, precies.
0: Dus dan komt dat wel goed. Maar ik vind dat inderdaad wel voor je gezondheid gewoon, mentaal en fysiek.
2: Ja, absoluut. Je kan dus je opgeven. Nou, voor jou is het niet nodig. Maar zit je te luisteren en denk, nou, ik vind het ook leuk om in beweging te komen. Dan ben je meer dan welkom bij mijn collega's in Zegbroek. Ook zo'n onderwerp wat natuurlijk heel actueel is over AI. We worden het hele weekend er al mee doodgegooid. Zo'n beetje over de gevaren ervan en de uitdagingen die we als mensheid daartegen aan gaan lopen. Maar denk je, ik wil er dus sowieso wat meer over ontdekken en wat meer over leren, dan is er een perfecte eerste kennismaking in Biep Eskamp, maar wordt ook in andere bibliotheken gedaan. Het is een cursusreeks waar je meer leert over AI, hoe het nou werkt, wat je ermee kan. Je leert gewoon praktische en laagdrempelige tips. We werken daarin samen met studenten van de Haagse Hogeschool.
0: Ja.
2: Dus zij leren ook meer over hoe je voor een groep staat, hoe je les geeft, wat zij over hun vakgebied kunnen leren aan anderen. Als bezoeker kun je daar gratis gebruik van maken. En kun je dus meer over AI leren en ook vragen stellen.
0: Ja.
2: Hoe zit dat nou? En het lijkt mij een interessant gesprek om met elkaar te hebben. We doen deze reeks sowieso meer over AI, de mogelijkheden ervan in meerdere bibliotheken. Ook het komende jaar is daar heel veel aandacht voor. Want we zijn ervan overtuigd dat voorlichting belangrijk is.
0: En heel belangrijk, tuurlijk.
2: Een van de dingen die we als bibliotheek ook serieus nemen. Dus over de ontwikkeling, digitale ontwikkeling.
0: Gebruik jij het al in je dagelijkse leven of werk?
2: Ja, ik gebruik het wel. Maar niet elke dag.
0: Maar op wat voor manier? Want ik bedoel, ik heb de zoekfunctie van Google. Ja. Daar is een AI-zoekfunctie.
2: Ja.
0: En die gebruik ik, omdat je er niet omheen kan. Want eerst wilde ik dat niet, wilde ik gewoon de zoekfuncties. Maar ja, hij geeft het gewoon.
2: Ja, ja, je komt daar niet meer.
0: Maar voor de rest heb ik niet... Ik heb niet van mensen hebben die replyen al hun e-mails met AI. Nee, en
2: dat vind ik heel irritant.
0: Ik zou niet eens weten hoe ik dat moet aanzetten.
2: Oh ja, ja. Nee, nou, dat doe ik dus ook niet. Volgens mij gebruik ik het ook nog een beetje. Soort...
0: Maar dan heb je er toch niks aan, want je hebt het niet gelezen. Dus...
2: Nee, ja, ik denk ook... Ik gebruik het daar zelf niet voor. Wat ik wel grappig vond... ik ga naar Lapland toe.
0: Ja.
2: Nou, daarvoor ben ik uitgenodigd. En ik help diegene een beetje met het uitzoeken van een reis.
0: Ja.
2: En dan kan je natuurlijk ook naar een reisbureau. Maar je kan ook al voor onder.
0: Ja, precies.
2: Doen.
0: Dat is inderdaad.
2: Dus dat soort dingen, daar vind ik het leuk om voor te gebruiken.
0: En vraag je dat dan aan zo'n app zoals Chat?
2: Ja, of Copilot, ChatGPT gebruik ik zelf niet. Omdat daar ook wat... ik heb wat problemen met waar het voor gebruikt wordt.
0: Ja.
2: Dus ik probeer daar ook wel een beetje over na te denken. En ik werk bij de bibliotheek. Nou, dat is onderdeel van de gemeente. Dus dan wordt er in ieder geval gezegd, gebruik Copilot.
0: Okay.
2: Dus dan gebruik ik die. En dan stel ik daar wel vragen aan. Of soms vraag ik ook wel of Copilot bijvoorbeeld een tekst van mij wil nakijken. Of er geen schrijffouten in zitten.
0: Ja.
2: Maar ik vind het zelf heel ver gaan dat zo'n programma dingen voor mij gaat schrijven. Ik wil nog steeds mijn eigen hoofd daarvoor
0: gebruiken. Ja, precies. Ja, ik gebruik het ook echt alleen als zoekfunctie.
2: Ja,
0: als ik een argument wil winnen, dan...
2: nou, bijvoorbeeld.
0: Dan gooi ik het daarin. Ja. En dan gooi ik een screenshot daarvan naar mijn man.
2: Ja.
0: Straks hebben we natuurlijk nog meer tips van Maaike. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En vanavond is het natuurlijk... Prinsjesnacht. En ik ga Sipora voor je draaien. Zij staat om 10:00 tot 10:30 bij Le Café. Dus als je denkt, hey, dit is een lekker nummer. Het is ook echt een hele mooie verschijning om te zien. We heeft een hele prachtige aura om zich heen hangen, zou ik maar zeggen. Dit is Sipora met Free.
3: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Sipora. En zij staat dus vanavond op Prinsjesnacht. Om 10 uur kan je haar live bewonderen bij Le Café.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: En dan zijn we aangekomen bij de tweede helft van het doornemen van de agenda van de Haagse bibliotheken. Maaike Hin zit hier bij mij in, ik wou bijna zeggen de bioscoop, maar volgens mij heb ik daar gewoon zin in. In de bibliotheek. En wat voor tips heb je nog meer voor ons?
2: Nou, ik ga lekker alle kanten op voor van jong naar oud. Maar ik begin met een leuke activiteit voor jongeren die hier in de bieb komen. Dus als je zo tussen de 15 en 18 bent, dan is er op donderdag 24 september het Young Adult Podium. Dat is de tweede keer dat we dat doen. Deze maand is er heb je het goed verhaal. Je kunt hier ook driepak, dus een bundel geschreven door jonge auteurs, kun je hier gratis ophalen.
0: Oh, leuk.
2: Dat was vroeger boekenweek van jongeren. Dat heet goed verhaal. En een van de activiteiten die wij dan organiseren is het Young Adult Podium hier in de Centrale Bibliotheek. Dat is van 7:30 tot 9:15. Er is spoken word, er is muziek. Paula Heger die interviewt een van de schrijvers van het driepak, Simone Atanga Bekono heet zij. Zij komt naar onze bibliotheek. Er is woordkunst, storytelling. Er is een heel leuk programma hier op de eerste verdieping. Ben jij een van die jongeren die denkt, oh, hier ga ik heel goed op.
0: Ja.
2: Kom dan gezellig donderdag 24 september naar de bibliotheek.
0: Op het Spui.
2: Ja, hier op het Spui in Den Haag, inderdaad. Ga ik nu naar een wat oudere doelgroep. Het is wel wat verder weg, maar ik dacht, ik vind het wel heel erg leuk om te vertellen. Want op vrijdag 2 oktober is Nationale Ouderendag. En ja, dan heb je de Nationale Voorleeslunch. En in mijn gedachten, de eerste keer dat ik het zag, dacht ik, oh, dat is voor kinderen.
0: Ja.
2: Maar nee, het is specifiek voor ouderen, voor senioren. Dus als jij zin hebt om die dag een mooi verhaal te horen, kom naar een van onze bibliotheken. We doen bijna alle vestigingen doen er aan mee. Maar kijk even in de agenda van Bibliotheek Den Haag. Dit jaar wordt er een verhaal voorgelezen wat geschreven is door Joke van Leeuwen. En dat is in het hele land.
0: Ja?
2: Kun je naar die verhalen naar dat verhaal komen luisteren. Bij ons in de bibliotheek ga je daarna natuurlijk ook nog even gezellig lunchen. Dus dat is vrijdag 2 oktober.
0: Leuk.
2: Ja, ik dacht dat
0: even aanmelden, denk ik.
2: Ja, graag even aanmelden. En dan kun je kijken welke bibliotheek lekker in de buurt is. Zodat je er gewoon naartoe kan wandelen. Bijvoorbeeld. En dan schrijf je gezellig aan. Ontmoet je ook wat andere mensen. Dus meer dan welkom.
0: Leuk. Goeie tip.
2: Ja, toch?
0: Ja, nou, en dan zijn we er denk ik doorheen, hè?
2: Ik kan nog doorgaan, maar ik weet niet hoeveel tijd jij hebt nog.
0: Nou, we gaan weer door, want het is radio. Maar je kan alles nalezen op de website van bibliotheekdenhaag.nl. En over een maand zit je hier weer met andere tips. Maaike, dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Set featuring Ellie Duha met Happy Now. En daarvoor je Teddy Swims met Guilty.
1: Adopt, don't shop.
0: Elke maandag hebben we de rubriek Adopt, don't shop. En daarin stellen we een of meerdere huisdieren aan je voor die momenteel verblijven in een opvang, een dierenopvang, maar op zoek zijn naar een forever home. En vandaag hebben we Geertje van het Knagertje aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, fijn dat we je even kunnen spreken. We hebben wel heel bijzondere huisdieren vandaag in de uitzending.
2: Ja, zeker. We hebben de superkleiders vandaag in de aanbieding.
0: Ja, de
2: Ze worden ook wel eens suikereekhoorns genoemd.
0: Suikereekhoorns. En dat zijn die ontzettend schattige knaagdiertjes die eigenlijk een soort van vleugeltjes tussen hun voor- en achterpootjes hebben, waardoor ze kunnen springvliegen.
2: Ja, ze kunnen vliegen naar je toe.
0: Ja.
2: Dat klopt inderdaad. Ja. Ah,
0: fantastisch. Ze zijn zo schattig, maar dit is niet een huisdier die iedereen zomaar goed kan onderhouden, toch?
2: Nee. Dit zijn dieren waar je echt verstand van moet hebben, goed in verdiept hebben. Ze hebben een ruime kooi nodig. Ze moeten natuurlijk af en toe vrij rond kunnen zweven. Daar komt heel veel bij kijken. Dus dit is niet een diertje wat je zomaar kan aanschaffen.
0: Maar even voor mijn, want ik zie ze wel op filmpjes dat ze dan ergens hoog op een plankje zit of zo, en dat dan het baasje de hand ophoudt. En dan vliegen ze als het ware zo naar die hand toe. En dan is dat super schattig en dan denk je dat wil ik hebben. Maar hoe bewegen zij zich als ze in hun verblijf zijn?
2: Nou, overdag slapen ze. Ze komen pas 's avonds om 10:00 naar buiten.
0: Okay.
2: En dan willen ze beweging hebben.
0: Ja.
2: Dus er komt veel meer bij kijken dan dat je denkt. Dus de hele dag heb je ze niet. Als je stoort, worden ze ook erg boos.
0: Okay.
2: Dus je moet er ook rekening mee houden. Daarnaast hebben ze best wel speciaal voer nodig. En dat loopt best wel in de papieren, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja. Wat eten ze dan?
2: Ze eten speciale suikerkleidepap. Ze eten allerlei fruit. Dus appel, peer, meloen. Druiven, dat soort dingen. Dus dat moet iedere dag vers gemaakt worden.
0: Ja.
2: En daarna hebben ze een voorkeur, waar je ze dus van alles mee kan leren, voor meelwormpjes.
0: Ja.
2: Levend of gevriet, kant en klaar.
0: Ja, precies. Je hebt die gevriesdroogde meelwormpjes ook in hamstervoer zitten. Die vinden ze super lekker. En daar kan je ze dus mee trainen.
2: Ja.
0: En ja, het is ongelooflijk, maar jullie hebben op het moment 15 sugarkleiders in de opvang zitten. Zijn die allemaal van dezelfde oorsprong binnengekomen?
2: Nee. Sinds dat de positieflijst in het leven is geroepen, willen toch heel veel mensen niet meer de sugarkleiders behouden, omdat ze bang zijn dat er maar één overblijft en ze dan niet kunnen koppelen.
0: Ja.
2: Dus wij koppelen ze wel opnieuw, zeg maar. En daarnaast vergissen mensen zich. Hè? Net wat ik al zeg, ze worden pas om 9:00 wakker.
0: Ja, dus als je deze kan je niet meer bij een fokker kopen, want ze staan niet op de positieflijst. Maar omdat ze in de opvang zitten en voordat die lijst begonnen is al geboren zijn, mogen ze wel nu vanuit de opvang geadopteerd worden.
2: Ja, ze mogen wel geadopteerd worden. Maar we zijn wel heel streng. Want je moet echt wel iets van af weten.
0: Ja. En wat voor soort verblijf hebben ze nodig?
2: Nou, ze hebben echt een ruim verblijf nodig. Dus zeg maar een grote vogelfourière.
0: Mm-hmm.
2: Dat het makkelijkste uit is. Waar ze natuurlijk van de ene kant naar de andere kant kunnen. Waar ze stokken in hebben. Ze hebben een hangzakje nodig waar ze in slapen.
0: Want ze wandelen ze ook?
2: Ze klimmen meer.
0: Ja.
2: Ze klimmen meer. Dat kan je, dus ze kunnen heel goed hun evenwicht bewaren. Dat komt natuurlijk door die staart, hè?
0: Ja.
2: En daarnaast, dan willen ze natuurlijk ook wel even een stukje vliegen van de boekenkast af op jou.
0: Ja, precies. En worden ze altijd per twee geadopteerd of zit dat anders?
2: Wij proberen ze altijd met minimaal twee te koppelen, te plaatsen. Want het zijn ondanks alles groepsdieren. Ze vinden het heerlijk om hutje en mutje bij elkaar te liggen.
0: Ja.
2: We hadden op een gegeven moment 10 sugarkleiders bij elkaar zitten. En we hadden verschillende hangzakjes op gang waar ze in kunnen. Dus je hebt zeg maar een soort kangoeroe-idee.
0: Ja.
2: En we moesten met z'n allen in dat ene zakje.
0: En ik zie dat je bijvoorbeeld een groepje van 3 vrouwtjes hebt. Mannenesjes en vrouwtjes doe je niet bij elkaar, want anders komen er baby's. Maar mannen bij elkaar kan wel ook goed.
2: Ja, als er geen vrouwtjes bij zijn of het mannetje moet gecastreerd worden, dat kan ook nog, hè. Maar die kunnen ook gewoon goed samen. Ze zijn meestal al van kleins af aan opgegroeid.
0: Ja, precies. En hoe oud worden ze? Want ik zie dat er ook bijvoorbeeld wel een mannetje bij zit van 7 of van 6. Hoe oud worden deze beestjes?
2: Ja, ze kunnen toch wel gemiddeld zo'n 10 jaar worden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Pittig kluif om goede huisjes te vinden voor deze sugarkleiders. Maar als jij luistert en je denkt, nou, ik heb altijd sugarkleiders gehad, of ik heb er één eenzaam zitten, of ik wil dit echt heel graag en ik wil me erin verdiepen en alles leren wat ik moet weten, dan kan je contact opnemen met het knagertje, hè, Geertje?
2: Ja, zeker weten. Want daar zijn we natuurlijk ook voor, hè? Om gewoon informatie te verstrekken.
0: Ja, en als ze denken, ik wil er een adopteren, moeten ze ook al foto's maken van de thuissituatie waar de beestjes terechtkomen, zodat jullie kunnen kijken of jullie dat goed genoeg vinden, toch?
2: Ja, ja, want ze hebben echt ruimte nodig en we moeten daar echt heel streng in zijn. Dat het dier goed komt te zitten. En dat je zeker weet waar je aan begint, hè? Nogmaals, ze worden pas 's avonds laat wakker. Ze hebben dan beweging nodig. Ze hebben veel voer nodig, wat best wel duur kost.
0: Ja.
2: Daar gewoon goed rekening mee. De kooi moet goed ingericht zijn met touwen, met hangzakjes. Het kost allemaal een hoop geld. Dus je moet dat wel je eigen kunnen permitteren.
0: Zeker. Het is helemaal duidelijk, Geertje. Dank je wel. Ik hoop echt dat er goede huisjes worden gevonden voor deze schattige beestjes. En ik spreek je over 2 weken weer.
2: Oké, tot over 2 weken.
0: Dankjewel, doei doei.
2: Doei doei, doeg.
0: En dit is Cameron Withcombe met Medusa.

0: Effen na 11.
1: Heb jij al gestemd op de Effen na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 14 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen en Effen na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. We doen het artiesten ABC. Iedere week een andere letter. We zijn aangekomen bij de letter Q. Ja, dat vond ik best nog wel een uitdaging. Maar het is gelukt. Vandaag beginnen we met de band Queen. Twee nummers van ze. Uiteraard staat er ook Bohemian Rhapsody op het menu. Maar de andere keuze is Don't Stop Me Now. En eigenlijk heb ik daar veel meer zin in. Want ik vind dat wel een mooi, beetje krachtig nummer. Don't Stop Me Now. Maar het is niet aan mij in deze rubriek. De rest van de tijd wel. Maar in deze rubriek is jouw stem ook wat waard. Want de meeste stemmen gelden. Dus ga naar Instagram. Open ons account, @denhaagfm. En kijk dan in de story. En daar kan je kiezen tussen deze twee nummers. Ik laat ze even horen. Dit is de keuze. Nee, dat is niet de goede keuze. Even kijken hoor. Ik had het toch wel klaarstaan om het aan je te laten horen. Dit is de keuze.
0: Effen na 11.

met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.

0: Circus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
5: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wel kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
4: Ja, de nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis. Maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie Zuid-Holland voert er groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het

0: asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Het weer nog, zon en bewolking en wat regenbuien, maximaal rond 21 graden. Morgen, Prinsjesdag, periode met zon en tot in de loop van de middag waarschijnlijk droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Kom jij lesgeven? Als Mario ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
4: Luister morgen tussen 12 en 3 naar de Prinsjesdag special. Nu, Haags Bakkie met Jessica Mendels.
5: Dit uur trappen we af met Miles Away van Offenbach. Tot

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haags. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 11 op deze maandag 14 september. We gaan straks bellen met Stan. Stan is 15 jaar en hij loopt op dit moment 10 dagen lang ruim 300 kilometer van Brugge naar Den Helder. En dat doet hij voor zijn nicht Brenda. Ze is 46 en heeft een zeldzame en agressieve vorm van kanker. En met de tocht probeert hij geld op te halen en mogelijk een behandeling te bekostigen in Iowa in Amerika. En terwijl ik het jullie vertel, krijg ik een beetje kippenvel. Want hoe mooi is het als je als 15-jarige neef dit voor je nicht probeert te doen. Ik ga straks met hem bellen, want vandaag loopt hij ergens door Den Haag heen. Scheveningen heeft hij geloof ik gekozen. En dan wil ik wel even weten hoe het met hem gaat en hoe hij zich voelt hier in het Haagse. Ik ga ook nog bellen met Ramon. Ramon die heeft meshfriends.nl opgezet. En binnenkort hebben ze een vestiging in Den Haag om voor volwassen mensen de mogelijkheid te scheppen nieuwe vrienden te maken. Maar eerst
0: even na 11.
1: De Even na 11 van vandaag. Twee nummers van Queen, daar kon uit gekozen worden. En ik had mijn voorkeur al uitgesproken voor Don't Stop Me Now. Maar dan kunnen jullie toch echt zien dat het een ontzettend democratische rubriek is. Want ik heb niet gewonnen. 60% van de stemmen, het viel nog mee, ging naar Bohemian Rhapsody. En we weten natuurlijk dat dit een ontzettend populair nummer is. Onze collega's van de NPO Radio 2 hebben natuurlijk altijd dat leuke topje. Hè? De top 2000 in het najaar. En daar staat hij, nou ja, af en toe niet, maar bijna altijd op nummer 1. En vandaag dus ook op de nummer 1, op nummer 1 in de FNA 11 van vandaag. Dit is Queen met Bohemian Rhapsody.

0: James Morrison en Nelly Furtado met Broken Things. En daarvoor hoorde je de winnaar van de FNL van vandaag van Queen, Bohemian Rhapsody.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: Ja, we bellen met Stan. Stan is 15 jaar en op dit moment is hij wel in 10 dagen tijd ruim 300 kilometer aan het wandelen. Van Brugge naar Den Helder. En dat doet hij niet zomaar, dat doet hij voor zijn nicht Brenda. Zij is 46 jaar en heeft een zeldzame en agressieve vorm van kanker. En met zijn tocht probeert hij geld in te zamelen en hopelijk de behandeling voor haar in Iowa, Amerika, te kunnen bekostigen. Goedemorgen, Stan.
4: Goedemorgen.
0: Ja, dat is nogal wat.
4: Ja, zeker.
0: Wanneer kreeg jouw nicht deze diagnose?
4: Dat weet ik niet precies.
0: Maar ongeveer, is het een jaar geleden, een half jaar geleden, een paar maanden geleden?
4: Nou, wanneer ik het hoorde was volgens mij een half jaar geleden. Misschien iets.
0: Ja, en was het toen...
4: Drie maanden, een half jaar.
0: En was het toen meteen duidelijk dat er eigenlijk in Nederland niet zoveel voor haar gedaan kon worden?
4: Nou, dat was volgens mij 3 maanden geleden. Wel duidelijk, ja.
0: Ja. En gebeurde er toen meteen iets in jou dat je dacht, ik moet iets doen?
4: Ja, ik dacht, ik wil graag nog lopen. Of iets doen. En ik ben vooral van het lopen. Dus dan dacht ik, dan loop ik voor Brenda.
0: Ja. En ja, ik kan me voorstellen dat, ik bedoel, je bent 15. Het is best wel bijzonder dat zo'n jonge jongen als jij zo betrokken is bij zijn nicht en op deze manier, ja, die gevoelens en een beetje de onmacht probeert om te zetten naar daadkracht. Hoe reageerde Brenda toen je haar dit vertelde?
4: Nou, natuurlijk heel blij en trots.
0: Ja, het is natuurlijk ook heel bijzonder. Ja. Wist je meteen dat je dan van Brugge naar Den Helder wilde lopen? Of hoe is dat tot dat idee ontstaan?
4: Nou, ik heb ooit het kustpad gelopen en ik vond de kust van België naar Den Helder vond ik heel mooi.
0: Ja?
4: Ik dacht, nou, ik wil beginnen in België. Dan heb ik een ander land gehad. En dan door naar Den Helder, mijn thuisplaats.
0: Ja, Den Helder is jouw thuisplaats.
4: Ja.
0: Dus je bent met je familie naar België gereden. Om daar te starten. En hoe gaat dat dan verder? Heb je dan overnachtingen geregeld vooruit? En is daar je familie?
4: Nou, we gingen met z'n... Ik ging met mijn ouders heen.
0: Ja.
4: En toen is mijn vader teruggereden. Toen zijn we bij een hotel die we gesponsord hebben gekregen.
0: Ja.
4: En we ben ik met mijn moeder gaan overnachten.
0: Want loopt je moeder mee of loop je alleen?
4: Nou, mijn moeder liep de eerste 2 dagen mee.
0: Oké.
4: En daarna liep mijn oma 1 dag mee.
0: Ja.
4: Mijn vader 2 dagen. En nu loop ik weer met mijn oma.
0: Oké. Dus je hebt steeds wel een wandelmaatje, maar jij bent de enige die hem helemaal doet.
4: Ja, ik ben de enige die hem helemaal loopt.
0: En je slaapt dan steeds met een familielid ergens in een hotel die hopelijk gesponsord wordt.
4: Ja, we hebben gewoon alle dagen hebben hotels die gesponsord worden of B&B's.
0: Wat goed zeg. Geweldig. En hoeveel geld heb je inmiddels al opgehaald?
4: We hebben nu 1827 euro.
0: Alleen... 1827 euro. En wat is je streefbedrag?
4: Nou, die 2000 zou wel leuk zijn.
0: 2000, oké. Okay. Nou, dat is toch wel haalbaar. Ik bedoel, als je nu op 1800 zit, dan kun je daar wel overheen. Ik neem aan dat hoe meer, hoe beter is. Want zo'n behandeling kost volgens mij ongelooflijk veel geld. En voor 2000 euro heb je alleen nog maar het vliegticket naar Amerika.
4: Ja, dat klopt. Dat kost heel veel geld. Dus hoe meer, hoe beter.
0: Ja, precies. Hoe kunnen mensen je steunen?
4: Via www.300kilometervoorbrenda.nl. Kennis kilometer KM.
0: Ja, www.300kmvoorbrenda.nl. En daar kun je Stan steunen met zijn inzamelactie, waar hij dus van Brugge naar Den Helder aan het wandelen is. Dan even terug naar vandaag. Vandaag wandel je op Scheveningen. Waar ben je nu? Wat zie je om je heen?
4: Nou, ik sta nu net bij een tunneltje.
0: Ja?
4: Want het regent hier een beetje, maar even droog te staan en dan te bellen.
0: Oké, okay, maar welk tunneltje? Waar ben je ongeveer?
4: Ik zie op een bord dat het woud is 1 kilometer verderop.
0: Oké, okay, dus je bent nog niet in Den Haag?
4: Nee, dat is nog 15 kilometer lopen. Dan staan we bij het strand.
0: Oké, okay, over 15 kilometer ben je op Den Haag. Of in Den Haag, op Scheveningen. En nou ja, wat is je wandelsnelheid? Is dat ongeveer 5 kilometer per uur?
4: Nou, ik hou wel van de stevige pas. 5,5, 6. Maar ik loop met anderen.
0: Ja.
4: Dus...
0: Ja, dus 5 is het wel ongeveer gemiddeld. Over om 3 uur 's middags ben je ergens in het Haagse.
4: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Nou, Stan, ik hoop dat je heel veel geld gaat ophalen en dat je het allemaal gaat redden. Dat je lekker slaapt en goed kan wandelen zonder blaren. Iedereen die luistert en denkt, ik wil Stan een financiële bijdrage geven of hem volgen. Hij is natuurlijk te volgen, maar ook te sponsoren via 300kmvoorbrenda.nl. Stan, heel veel succes en zet hem op.
4: Ja, bedankt. Heel erg bedankt.
0: Graag gedaan. Hier is het nu tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Lynn Hulsman klaarstaan met Neem me mee.
3: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Kensington Living 4. En daarvoor hoorde je Another featuring 54 Ultra met Talk to You.
1: Haagsbakkie, ga je doen dan?
0: Nou ja, wat ga je doen dan? Dat is natuurlijk een vraag die we onszelf en elkaar ook wel wat vaker stellen. En vaak wil je dan iets leuks doen met vrienden. En als kind gebeurt het vaak vanzelf dat je vrienden maakt. En of je nou bij elkaar in de klas zit, buiten speelt of in het voetbalteam zit. Dan maak je ineens weer nieuwe vrienden. Heel makkelijk. Als je ouder wordt, je bent volwassen, dan is het misschien soms eens een collega die je nieuw ontmoet. Maar gaat dat een stukje moeilijker. En daarom bouwen Ramon en Roel samen aan Mesh. Een initiatief om volwassenen nieuwe vrienden te laten vinden in hun eigen buurt. En aan de telefoon hangt Ramon Kaljouw. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een mooi initiatief.
2: Dankjewel.
0: En hoe zijn jullie er zo op gekomen? Want ik stel me dan zo voor dat jij en Roel samen vrienden zijn.
2: Ja.
0: Maar er was dus waarschijnlijk toch behoefte aan meer vrienden.
2: Ja. Roel en ik kennen elkaar al een hele tijd. Zo'n 4 jaar een oude werkgever van ons allebei. Maar het eigenlijk ontstaan zeg maar toen ik vanuit Leiden, waar ik 10 jaar gewoond heb, terugverhuisde naar mijn geboortestad Goes. Samen met mijn vrouw en kinderen. En mijn vrouw kende daar nog helemaal niemand.
0: Nee.
2: Zelf merkte ik ook dat oude vriendschappen niet meer precies hetzelfde waren als toen ik daar wegging en toen ik in de kroeg stond met vrienden. Het is toch anders dan wanneer als je 35 bent en ineens kinderen hebt. Dan
0: ja,
2: heb je
0: zeker.
2: Een andere diepgang waar je behoefte aan hebt. Vanuit mezelf, maar ook vanuit mijn vrouw, zeg maar, om dan toch een netwerk op te bouwen, dan ga je toch wat sportclubjes en hobbyclubs proberen.
0: Ja. Zwangerschapsyoga is ook nog een goeie. Of babyzwemmen.
2: Ja, heb ik zelf niet gedaan. Maar inderdaad, mijn vrouw wel. dan heb je vooral een gemene delen qua interesse. Maar niet per se of je een klik hebt, zeg maar, op persoonlijk level. Daar moet je net wel geluk voor hebben, eigenlijk.
0: En toen dacht jij samen met Roel, want waar woont Roel? Woont hij bij jou in Goes of woont hij juist waar je woonde?
2: Rotterdam.
0: Juist, Rotterdam. Toen dacht je, we moeten iets verzinnen.
2: Ja, toen dachten wij van we wonen best wel dicht op elkaar met alle mensen in Nederland. Er moet best wel een grote kans dat er niemand bij jou in de buurt woont. Meerdere mensen waarschijnlijk, met wie je eigenlijk een hele goede klik zou hebben. Alleen toevallig ken je elkaar gewoon net niet.
0: Nee.
2: Ik dacht, als we dat eens bij elkaar kunnen brengen door kijken wie er in jouw buurt eigenlijk. Papier in ieder geval.
0: En is dat dan, kan ik het eigenlijk een beetje voorstellen als een soort datingsapp, dat je vragenlijsten invult en dat je dan als vrienden gematcht wordt?
2: Ja, dus dat is absoluut niet een datingapp. Dat is wel goed om het te benadrukken in deze. Maar het werkt in die zin hetzelfde, dat je qua profiel inderdaad aan elkaar gematcht wordt. Op basis van de eigenschappen en waarden die je deelt, zeg maar.
0: Maar het is dus geen app, maar je moet wel een vragenlijst invullen. Hoe werkt het dan wel?
2: Het is wel een app.
0: Wel een app?
2: Mensen vullen dus een profiel inderdaad in en worden daarbij in die app, zeg maar, dan gematcht aan mensen die bij ze passen. En vervolgens kunnen ze met elkaar contact opnemen. En als die interesse wederzijds is, dan spreken mensen af. En daar zijn we eigenlijk sinds begin dit jaar mee bezig.
0: Ja.
2: En Amsterdam en Utrecht is een pilot gedaan. En daar spraken mensen vaak met elkaar af. Er kwamen heel veel leuke feedback uit. En vandaar dat we eigenlijk sinds vorige week ook in Den Haag actief zijn. En bezig zijn met de landelijke uitrol eigenlijk.
0: En hoe kunnen wij Haagenezen hier gebruik van maken? Wat moeten we doen als eerste stap?
2: Als eerste stap is of de app downloaden, dan wel naar de website gaan. Daar het profiel aanmaken. Vul je ongeveer 30 vragen in. Vervolgens stellen wij de mensen voor die bij jou passen. Elke paar dagen kijken we eigenlijk naar wie we in het bestand hebben staan.
0: Ja.
2: En daar doen we dan vriendschapsvoorstellen voor.
0: En de website is Mesh, meshfriends.nl. Ja. Wat voor soort vragen kun je verwachten? Is het ook bijvoorbeeld op welke partij je hebt gestemd? Of bepaalde stellingen?
2: Ja, je krijgt eigenlijk inderdaad ook een keer stellingen. Ben je iemand die meer oplaadt na een drukke week door thuis eigenlijk een rustige omgeving te zitten? Of heb je juist heel erg behoefte aan sociale prikkels en wil je vooral veel mensen om je heen hebben?
0: Ja.
2: Ben je in een gesprek iemand die vooral luistert of ben je iemand die vooral vertelt? Wat voor soort vriendschap zoek je ook zelf? Stel je makkelijk open, dat soort dingen, zeg maar.
0: Wat is de jongste en wat is de oudste persoon die tot nu toe van jullie service gebruik maakt?
2: jongste is 18, want het is ook vanaf 18.
0: Ja.
2: Dus jonger dan dat kan ook niet.
0: Nee.
2: En de oudste is 93.
0: Kijk. En waren er dan nog meer oudere mensen aan wie jullie konden matchen? Of dan toch aan iets jonger?
2: Dat weet ik niet op dit moment.
0: Nee, maakt niet uit. Superleuk. Dus tot nu toe, ja, het is vanaf 18, maar is de oudste 93. Maar the sky is the limit. Iedereen die vanaf 18 jaar behoefte heeft aan meer en nieuwe vrienden, die kan gebruik maken van jullie service via meshfriends.nl. En sinds een week in Den Haag, hebben jullie al veel inschrijvingen voor Haagenezen en Hagenaars?
2: In de regio Den Haag zit ongeveer op 750 aanmeldingen nu.
0: Lekker zeg.
2: 15.000.
0: Nou, fantastisch. Ik hoop dat iedereen zijn geweldige vrienden gaat vinden. Zo dan niet zonder jullie, dan met jullie. Ramon, dankjewel voor dit opzetten en voor de uitleg. Groetjes aan Roel.
2: Geen dank, zou ik doen.
0: Fijne dag.
2: Zelfde, doei.
0: Hoi.

0: wie ben je?
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Angel Face van Oscar and the Wolf. En daarvoor hoorde je Criss Cross Amsterdam met My Oh My. En ik heb er nog een paar voor je. Drie om precies te zijn. Eerst Just and Jack Style and John met Turn the Lights Off.

Miles Smit en Neil Horan met Drive Safe. En ja, we zijn aan het einde gekomen van Haags Bakkie. Met Jessica Mendels van vandaag. 14 september. Morgen is Prinsjesdag. Hou er rekening mee. Als je ergens op tijd moet zijn in Den Haag, je kan niet overal komen. Dit is EMF met Unbelievable. Tot morgen.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
4: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wel kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
3: Ja, de nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis. Maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie Zuid-Holland voert er groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Het weer nog, zon en bewolking en wat regenbuien, maximaal rond 21 graden. Morgen Prinsjesdag, periode met zon en tot in de loop van de middag waarschijnlijk droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
6: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Luister morgen tussen 12 en 3 naar de Prinsjesdag special.

0: FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
6: Omdat wij geloven dat wij echt een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
5: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis. Maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Luister morgen tussen 12 en 3 naar de Prinsjesdag special.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/

0: deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert, heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
1: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wel kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
0: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Luister morgen tussen 12 en 3 naar de Prinsjesdag special.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt het jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
8: Omdat

0: voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
6: Luister morgen tussen 12 en 3 naar de Prinsjesdag Special.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Wat ga jij doen dit weekend?
2: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
1: Ik ga helpen op een festival.
2: Rondlopen met een bierpomp zeker?
1: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
2: Is dat niet eng?
1: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
2: Klinkt best wel stoer.
1: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
2: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
1: Precies. Iemand nog iets te drinken?
3: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
9: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
8: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12.

0: www.vanginderen.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Luister morgen tussen 12 en 3 naar de Prinsjesdag Special.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
10: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
9: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraagt de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
7: Omdat wij geloven dat wij echt een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
6: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Luister morgen tussen 12 en 3 naar de Prinsjesdag special.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
5: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
8: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
7: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haagse Helden met Sjane van Rutten.
9: Goedenavond luisteraars, welkom bij Haagse Helden vanuit de studio in de Centrale Bibliotheek aan de Spui. Fijn dat je luistert. Haagse Helden is het programma over Hagenaars en Hagenezen die zich inzetten voor ons en de stad. Opvallend en onopvallend. In de schijnwerpers of juist in alle bescheidenheid. Zij dragen bij aan de levendigheid, de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze mooie hoofdstad. Ik ben Sjane van Rutten en onze gasten van vanavond zijn Ellen van den Berg, dirigent en docent bij de Academy of Vocal Arts. Dus we gaan praten over zingen. En zingen is heel fijn en heel mooi. En in het tweede deel van de uitzending Micha Bai, burgemeester van Madurodam in Rusten. Je wordt als burgemeester voor 1 jaar benoemd en hij heeft zojuist een ambtstermijn afgerond. En we gaan het hebben over wat zijn ervaringen zijn en wat hij heeft geleerd. Maar voordat het allemaal zover is, gaan we luisteren naar Zoo van Shakira. Come on, get up.

0: Zo, dit was Shakira met Zoom. Je luistert naar Haagse Helden op Den Haag FM. En onze eerste gast vanavond is Ellen van den Berg van de Academy of Vocal Arts. Ik had Micha Bai ook aangekondigd dat hij gast in de uitzending is. Micha is al aanwezig en heeft gevraagd of hij mee kan doen aan het gesprek met Ellen. Want Micha heeft een groot zwak voor muziek. Juist. Maar Ellen...
1: Goedenavond.
0: Wat zeg je?
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Welkom alle twee. Ik vergeet het helemaal. Dat moet natuurlijk wel doen officieel. Heel beleefd zijn. Maar in ieder geval, de Academy of Vocal Arts is een zangschool... Ja. Waar kinderen en jongvolwassenen van 4 tot 16 jaar de vocale kunst ontdekken. Ja. Oftewel, hoe leuk het is om te zingen.
1: Ja, dat kan alleen maar beamen natuurlijk.
0: Uiteraard. Maar wat mij nou zo intrigeert... is dat kinderen vanaf 3 jaar al zangles krijgen.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat nou in zijn werk?
1: Nou, je moet wel voorstellen dat we natuurlijk niet tegen die kinderen gaan zeggen... nou, en leer maar even ademsteun. Absoluut niet. Wat wij doen, zeker met de kinderen vanaf 3,5... spelenderwijs stem leren kennen, muziek leren kennen en... Ja, dat bouwen we steeds meer uit. Hoe ouder ze worden, hoe meer ze bijvoorbeeld ook met ritmes bewust in aanraking komen. En bijvoorbeeld nu mijn groep, die naar groep 3 gaan, die leren nu ook voor het eerst noten lezen.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Maar dat is toch wel wat.
1: Ja, het is allemaal spelenderwijs en het wordt steeds meer... Ja, hoe zeg je dat? Steeds minder spelenderwijs.
0: En dan wordt het steeds, nou ja, serieus, maar steeds theoretisch. Er wordt onderbouwd, neem ik aan.
1: Ja, ja, maar het blijft nog steeds leuk.
0: Ja. Maar hoe leer je nou een kindje van 3, want dat zijn dan van die ukkies... Die zijn net uit de leeftijd dat ze overal nee op zeggen. Dus ze beginnen een beetje een stap te maken naar groot te worden. Maar hoe leer je kinderen van 3 nou om te zingen? Waar begin je mee?
1: Waar beginnen we mee? Ja, eigenlijk spelletjes... muzikale spelletjes die makkelijk in het gehoor liggen voor hun... die makkelijk mee te zingen zijn. En dingen die ze ook kunnen begrijpen. Dus dingen, bijvoorbeeld, het is nu... Nou, ik weet niet of het officieel al herfst is, maar het lijkt herfst. Dus liedjes over bladeren en in de winter over de sneeuwman en dieren.
0: Ja, maar kinderen van 3 jaar hebben nog maar een heel beperkt vocabulaire. Dus hoe doe je dat?
1: Ja, hoe zeg ik dat? Hoe doe ik dat? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik heb de les wel eens gegeven als invaller. Maar mijn collega die doet dat fantastisch. Dus die zou hier een veel beter antwoord op geven dan ik. Maar eigenlijk vanuit die spelletjes, die zijn heel makkelijk mee te zingen. Omdat ze op een bepaalde manier in het gehoor liggen.
0: Ja.
1: Vanuit meezingen en vanuit de bewegingen. Ja. Dat is eigenlijk van de
0: Je vertelde basis. Net voor de uitzending dat er een beestje wordt doorgegeven in een bepaald ritme.
1: Ja, dus dit is als voorbeeld mijn collega. Die doet een heel leuk lied over een haas en een slak. En zoals de luisteraar misschien al kan vermoeden... gaat de slak nogal traag en de haas gaat nogal snel. En het liedje gaat ook sneller als de haas aan bod komt.

0: En als de slak aan bod komt, een stuk langzamer. Dat ja. Zo bijvoorbeeld.
1: En die kinderen moeten met dat ritme mee zingen?
0: Ja, ja. Ja bijvoorbeeld. Ja, zeker. En het natuurlijk, zeker vanaf 3,5 gaan we echt niet zeggen... oh, dat ene woord, dat zei je verkeerd, hoor.
1: Het gaat nou, dat zou ik maar niet doen, nee. Nee. Dat is heel demotiverend. Precies. Dat doen ze zo hun best.
0: Precies.
1: Ja, ja goed, 3 jaar is dus de beginleeftijd.
0: 3,5, ja.
1: En 16 jaar is de eindleeftijd.
0: Ja, en we hebben ook nog een jeugdkoor. En daar zitten ook wel jongvolwassenen in... die dus uit het kinderkoor zijn. Want de eindleeftijd van het kinderkoor is dan 16 ongeveer. En ja, die blijven bij ons zingen... in het vocale ensemble.
1: Oké, maar terug naar de 16 minners.
0: Ja.
1: Die zitten natuurlijk ook in een koor. Treden die wel eens op?
0: Zeker, zeker. Sowieso vanaf koorklas A, de groep die ik les mag geven... zingen ze mee op ons jaarlijkse zomer- en kerstconcert. Nou goed, dat is al één groot feest om dat voor te bereiden... en te zien hoe ze daarvan groeien. Maar bijvoorbeeld afgelopen december hebben onze selectiekoren... en Kantemaren hebben samen met de jonge stemmen van de Wiener Zengerknaben 3 concerten gegeven.
1: Zo.
0: Met stukken van uit het Weihnachtsoratorium en uit de Messaja. Dus, en we hebben ook de Matthäus Passion, toen ik nog in het kinderkoor zat, lang geleden, alles uitgevoerd. Dus,
1: die Wiener Zengerknaben en die grote werken, ja, dat is serieus business.
0: Zeker, zeker. Dat was ook een heel mooi project om te doen en ook heel leuk... het waren de tenoren en de bassen van de Wiener Zengerknaben. En het is heel mooi ook om te zien hoe dat muziek dan verbindt. Weet iedereen muziek verbindt. Maar dan ook echt nog een keer maar zo te zien uit die verschillende landen. Dat is echt supermooi.
1: Ja, het lijkt mij fantastisch om in een koor te zingen met elkaar. Hè?
0: Raad het iedereen aan.
1: Dingen instuderen en dan uiteindelijk optreden. En ook toch wel het applaus in ontvangst nemen. Hè, als beloning voor al je inspanningen.
0: Zeker.
1: En hoe ziet een zangles eruit? Bijvoorbeeld een koor van jongens en meiden van 12 jaar. Kun je iets zeggen over hoe zo'n zangles eruit ziet?
0: Ja, zeker. Mijn collega die doet dat fantastisch. Voor de of na de repetitie. Nee, dat is niet waar trouwens. In dit geval, de groep waar ik het nu over heb... die hebben voor de repetitie hebben ze zangles en solfège les. En solfège gaat over het van blad zingen. Noten van blad zingen. En terwijl iemand voorzingt dat hij heeft geoefend van het noten zingen... maken de andere kinderen theorie. En dat is voor de repetitie. En daarna ziet het er in die groep gewoon echt uit als een koorrepetitie.
1: Zo.
0: Dus, dus dat is echt fantastisch dat dat gewoon kan op die leeftijd.
1: Ja, dat vind ik ook zingen van bladmuziek. Ik zou niet weten hoe je dat zou moeten doen. Maar dan moet ik misschien op les.
0: Nou, je bent van harte welkom. Nee.
1: Ja, ik kan wat noten lezen voor een aantal instrumenten. En die kan ik ook uit de instrumenten plukken. Maar dit is... Oké, ik heb ook op les een zangtechniek gezeten. Maar ik zal het niet tot het podium brengen.
0: Ja, wat heel leuk is om te zeggen... wij werken met de Lichtenberg-methode. En dat is wat ik altijd heb ervaren als heel erg vanuit voelen wat je doet. Dus niet specifiek... Oh, ik ga nu heel veel lucht gebruiken, maar gewoon oké. Stel, ik zet nu mijn handen voor mijn oren. Wat gebeurt er dan met mijn stem? Wat hoor ik met mijn stem? En dat is dus ook heel leuk om te doen met die kinderen van bijvoorbeeld 6. Dan zet je dus al je handen voor je oren. En dan vraag je, voel je het zoomen? En dan zit je aan te kijken, voel het zoomen. En dat is ook gewoon heel fijn. Dat kan je dus ook steeds meer, hoe zeg je dat, naarmate de groep... het niveau hoger wordt, kan je dus ook meer vragen stellen. Van, wat doet dat dan met je stem en hoe voelt dat?
1: Ja, precies. Ja, want je hoort je stem zoals je hem hoort. Het is altijd leuk als mensen zichzelf voor de eerste keer horen praten. Dus, jeetje, zeg, klinkt mijn stem zo? Ik zeg, maar iedereen hoort dat altijd, behalve jij. Dus leer je eigen stem ontdekken, dat hoort er ook bij.
0: Ja, zeker. En het ook daar in de ontwikkeling, dat is echt super mooi om te zien. En hetzelfde met het notenlezen. Dat klinkt nu allemaal heel erg, ze gaan noten lezen als ze 6 zijn. Maar dat begint echt vanuit een spel. Ik heb bijvoorbeeld vandaag een huis op het bord getekend waar de do en de re zijn komen wonen. En dat is dan de eerste stap, want de do die staat nog onderaan de trap en de re staat één.
1: Die staat bovenaan.
0: Ja. Precies zo.
1: Wauw. Nou, ik vind het knap hoor, dat je op die manier kinderen meeneemt in de muziek.
0: Om te doen.
1: En ook het enthousiasme ervoor bijbrengt. En het ook nog wel in de klassieke sfeer.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, we zingen zoveel verschillende dingen. Afgelopen zomerconcert zijn er liederen uit India geweest, uit Hongarije, uit Japan ook. Dus het is echt, Ik leer ook superveel. Ook vooral mijn Japanse uitspraak heb ik ook nog wel het een en ander moeten opzoeken.
1: Arigato.
0: Precies.
1: Ja, maar vertel, er is een festival in juni. Wat voor, ja. 2027, ja, wat zeker. Voor festival is dat?
0: Dat wordt een internationaal korenfestival hier in Den Haag. The Hague Voices for Peace.
1: Oh, wauw.
0: En er komen, als ik het goed zeg, uit de Verenigde Staten en uit Estland ook een paar koren. En uit Amsterdam. Daar gaan we een aantal concerten mee geven. En er komt als het... Een vredeslied komt er ook, wordt nog geschreven. En dat willen we met zoveel mogelijk kinderen ook gaan zingen bij het Vredespaleis. En heel veel amateurkoren, er komt een koormarathon. Dus er wordt een... Ja,
1: een groot, nou, een heel groot gebeuren.
0: Ja, ja, precies. Dus daar zijn we nu druk
1: vraagt,
0: mee bezig.
1: Ja, want het vraagt nogal een organisatie om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja,
0: ja, dat staat nu echt... er wordt druk aangewerkt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goh. We gaan zo naar de muziek, maar het zou kunnen zijn, Micha, dat jij nog een vraag hebt.
2: Ja, zijn er nog, nog meer van die korendag? Zijn er daar ook meer koren van kinderen die 6 zijn?
0: Nou, ik moet wel zeggen, mijn kinderen ja? van 6, die zullen daar niet mee zingen in die koren. Het gaat bij ons komen de wat oudere koren. Maar dat had ik even na moeten vragen. Vanaf hoe oud we graag met de schoolkinderen dat willen doen. Maar zoveel mogelijk kinderen. Alleen de leeftijd, dat weet ik niet specifiek. Ik denk iets ouder.
2: En nog één vraag, als het kan.
1: Ja hoor.
2: Waar halen jullie kinderen vandaan?
0: Overal nergens. Op het internet krijg ik heel vaak te horen. Als je vraagt, oh, hebben jullie gevonden? Ja, internet. Ja, we hebben echt kinderen van alle achtergronden, alle culturen. En dat maakt het ook extra mooi. Omdat er toch een aantal kinderen zijn die elkaar misschien nooit ontmoet hadden. En die staan nu zo samen plezier te maken.
1: Ja.
0: Dat, ja.
1: Maar hoe komen die kinderen, dat is misschien de achtergrond van je vraag, Micha, hoe komen de kinderen bij jullie terecht? Want ik als ouder zou het niet weten. Dus hoe kan ik mijn kind op een koor krijgen?
0: Nou, bij ons kan je een kennismaking doen. En dan kan je 2 lessen meedoen en dan kan je kijken of het wat voor je is, of je het leuk vindt. Als ik vraag hoe vinden mensen ons, is het vaak het internet. Aqua.nl, om meteen even. Ja.
1: ACVA.nl. Ja. Ja, het begint natuurlijk met een belangstelling. Dan gaan mensen zoeken en dan komen ze onder andere bij jullie terecht.
0: Ja, precies. Okay. Ja. Ja.
1: We gaan luisteren naar een heel klein koortje. Dat is Sam Fender en Olivia Dean. Een koor voor 2 personen en die gaan zingen Rain in Me. MUZIEK

0: Zo is bijna Sam Fender en Olivia Dean. Het kleinste koortje in de uitzending vanavond. Een koor van twee. Want we hebben het namelijk over koren, zingen in een koor. En we praten met Ellen van den Berg van de Academy of Vocal Arts. We hebben al heel veel besproken. Ik zelf word er helemaal enthousiast van. Maar goed, ik heb geen kinderen in de leeftijdscategorie waar we het over hebben. Van 6 tot en met 16 jaar. Jullie doen niet alleen kinderen leren zingen in een koor, alles wat erbij hoort. Maar jullie bieden ook een masterclass aan. En ja. Waar bestaat die uit?
1: Nou, dat hebben we nu een aantal jaar gedaan. En dan komt Mark Korovic, als ik het goed zeg, de dirigent van het Zweedse Radiokoor onder andere. Die geeft dan samen met Sofer van Lieshout, dat is onze oud-directeur, een masterclass voor kinderkoordirigenten. Dus wat er dan gebeurt, er komen eigenlijk dirigenten van over de hele wereld. Die komen bij ons 2-3 dagen masterclass volgen, waardoor ze dus vooral ook praktijkervaring opdoen met koren aan de bovenkant, dus selectiekoren. En dan leren ze dus hoe het is om te werken met een kinderkoor.
0: Ja, wat mij zo opvalt is, jullie hebben contact over de hele wereld.
1: Ja.
0: En volgens mij als je zingt in een koor of werkt in een organisatie die zich bezighoudt met muziek, ja, je zit in een hele eigen bubbel, hè, over de hele wereld, hè, waar je allerlei contacten hebt.
1: Ja, ik kan me ook nog heel goed herinneren, dat is ook zo mooi. Zo fijn dat het zo'n bubbel is en dat je die reizen dus kan maken naar elkaar. Een van de mooiste herinneringen die ik ook nog heb van zelf in een koor zingen is dus mijn allereerste concertreis, dat was naar Zwitserland. Ja, dat vergeet ik gewoon niet meer ook. Dus dat, ja.
0: Er zijn allerlei redenen om lid te worden van een koor, hoor
1: zeker,
0: ik wel. Ja.
1: Zeker.
0: Even naar de organisatie.
1: Ja.
0: Hoeveel docenten zijn er werkzaam bij de Academy?
1: We zijn nu met z'n zessen.
0: Ja.
1: En we hebben 1 docent voor de startersklasse. En dan doe ik koorklas A. En mijn collega doet koorklas B, koorklas C. En meerdere zangdocenten. Ik geef bijvoorbeeld zangles, maar mijn collega geeft ook zangles. En Danielle, de directeur, is ook de dirigent van de top, zeg maar.
0: Ze gaat over de bovenbouw, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar eigenlijk, zo zwart-wit is het niet.
0: Nee, ik neem aan dat als je in collegiaal verband werkt, dan liggen de lijnen niet zo heel scherp,
1: zeker
0: ook niet,
1: niet
0: in zo'n klein team. Nee. En hoeveel leerlingen hebben jullie?
1: Precies weet ik niet, maar
0: doen ze een gok?
1: Meer dan 100 in ieder geval.
0: Okay.
1: Maar ik weet het precieze aantal weet ik niet.
0: Nee. Nee. Er is ook een jongens- en meisjesverhouding. Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, ik vind het dus heel leuk dat mijn groep nu, met wie we nu de tweede week in zijn gegaan, dat zijn meer jongetjes dan meisjes. En vaak, wat jij net zo mooi zei voor de uitzending, worden culturele dingen buiten school toch vaak door meisjes gedaan. Maar het is ook echt heel leuk om nu te zien dat er steeds meer jongetjes ook weer komen.
0: Nou, dat is prima.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, nee, hartelijk
1: welkom.
0: Heel fantastisch. Fantastisch. Ja. En ze vinden het niet gek of zo. Jongetjes kunnen nogal, als ze met meiden moeten omgaan, zeggen, ja, die stomme meiden.
1: Nou, gelukkig in groep 3 hebben ze daar nog niet zoveel last van bij mij. Maar dat is eigenlijk geen probleem.
0: Nee, oké.
1: Zeker niet. En stel, we gaan een keer op een studieweekend of iets, dan is het uiteraard de jongens op een aparte slaapkamer en de meisjes op een aparte slaapkamer. Maar
0: het is maar goed dat je dat zegt. Nee, ik zeg dat omdat het mijn eigen ervaring is, zodat het niet af en toe, dat het af en toe niet altijd accordeert. Maar nee, als het geen probleem is, is het geen probleem.
1: Zeker.
0: We gaan het gewoon hebben over vrijwilligers. Micha, heb jij misschien nog een vraag?
2: Nog niet.
0: Nog niet, dat komt misschien nog wel. Vrijwilligers, jullie zijn ook afhankelijk met al die evenementen, dat er vrijwilligers zijn die zich beschikbaar stellen. En je kunnen er altijd wel een paar gebruiken.
1: Zeker. Nou, wat heel fijn is, we hebben een heel fijn team vrijwilligers om ons heen. En ja, zonder hun kunnen we eigenlijk sowieso onze concerten eigenlijk niet geven. En er zijn natuurlijk altijd meer mensen welkom. Maar bijvoorbeeld bij zo'n zomer- of kerstconcert alleen al, hoeveel daar achter zit aan organisatie en hoe fijn het dan is dat mensen daarbij willen helpen, dat kan ik eigenlijk niet omschrijven.
0: Nee, want als jullie met zo'n klein team hebben, ja, je moet gewoon bezig zijn met datgene waarvoor je bij de organisatie zit.
1: Ja, en dat is
0: zingen.
1: Ja, precies. En dat is heel fijn dat je dan als docent bezig bent met de kinderen en mijn collega's dan met het dirigeren van het geheel. En dat er achter de schermen gewoon mensen weten, oké, wij doen nu dit en wij gaan dit opbouwen en dit klaarzetten. Dat is echt van onschatbare waarde.
0: Het lijkt me heel erg leuk, vrijwilligerswerk.
1: Ja, van harte welkom. Zeker.
0: Wat moeten mensen doen om zich aan te melden als vrijwilliger voor de Academy of Vocal Arts?
1: Ik denk een mailtje sturen naar info@acva.nl. En dan van harte welkom.
0: Oké, prima. Ja. Heb je enig idee hoeveel uur per week je dan kwijt bent als vrijwilliger?
1: Het is eigenlijk niet op weekbasis. Het is eigenlijk als wij een concert geven of een project hebben, dan komen onze vrijwilligers in actie.
0: Okay.
1: Dus het is niet op een wekelijkse basis.
0: Nee, zijn er nog speciale kwaliteiten die ze in huis moeten hebben?
1: Ja, het zou leuk zijn als de kinderen leuk vinden. Daar ga ik
0: ja, dat lijkt mij ook, ja.
1: Heel belangrijk.
0: Ja.
1: Nee, verder niet specifiek iets wat ik nu kan bedenken.
0: Gewoon iemand die zich met hart en ziel inzet voor de organisatie.
1: Ja,
0: precies.
1: Ja, zeker.
0: Nou, Ellen, ontzettend bedankt voor alles wat je vertelt.
1: Ja, superleuk dat ik hier mocht zijn.
0: Ik vond het ook superleuk. Ja. Ik weet zeker dat je nog veel meer te vertellen hebt dan wat we nu aan de orde hebben gehad. Ja. Micha, heb jij misschien ondertussen toch nog een vraag?
2: Nee.
1: Micha wordt vrijwilliger.
2: Misschien wel, ja.
0: Nou ja, waarom niet?
2: Ja.
0: Oké. Goed, we gaan luisteren naar Love and Hold van Lucas en Steve.

0: Haagse Helden met Sjane van Rutten op Den Haag FM.
1: Zo, voor de jingle klonk Save Your Tears van The Weeknd. Lijkt me erg moeilijk als je heel erg moet huilen, maar oké. Je luistert nog steeds de Haagse Helden op Den Haag FM. En onze volgende gast is Micha Bai. Begin deze maand zat je ambtstermijn als burgemeester van Madurodam erop. Je wordt voor een jaar benoemd. Je was de enige gekozen burgemeester in Nederland. Dus op zich al een unicum. Je was op 1 december vorig jaar ook hier in de uitzending. En toen vertelde je vol enthousiasme wat je allemaal van plan was om te gaan doen. En wat je al deed, want je was toen nog maar een paar maanden in functie. Zit er nu op?
2: Ja.
1: Het jaar vloog voorbij?
2: Ja, zeker. Echt, ik heb nog nooit zo snel een jaar gehad in mijn leven. Ik heb echt ontzettend veel dingen gedaan en vooral heel erg genoten. En wat je zegt, ik ben hier eerder geweest. Toen heb ik voornamelijk verteld over mijn challenge. Mijn eigen actie die ik samen met wethouder Anne B. heb georganiseerd met een maatschappelijk doel.
1: Wethouder Anne B. is lid van het college van burgemeesters BNW van Madurodam. Ja. En?
2: Nou, die challenge, hoe die is geworden, ik ben er echt ontzettend trots en blij mee. Het was een dag vol verbinding, waarin we jong en oud met elkaar bij elkaar hebben gebracht door de kracht van podiumkunst te gebruiken.
1: Ja, want dat was jouw verbindend element, hè? Door middel van podiumkunst wil je mensen bij elkaar.
2: Ja.
1: En wat voor dag was dat?
2: Nou, het was echt een dag die ik niet meer ga vergeten, in ieder geval ik denk voor de rest van mijn leven. Jong en oud, die gingen met elkaar aan tafel. En tussen de gangen door, tussen wanneer ze hadden gegeten, kregen ze voorstellingen. En van Cello, Boris van der Ham had ook nog een zegje gedaan. Dat is een oud politicus en het Haagse Ukulele Collectief. Het doel van die dag was dat ze door een open houding, dat ze door die podiumkunsten een open gingen voor de muziek en daardoor open gingen voor elkaar. En ik denk dat is gelukt. Ik heb teruggehoord van zowel ouderen als jongeren dat ze een geweldige dag hebben gehad. Maar wat ik heel fijn vind om te horen van vooral de oudere doelgroep is dat ze een vooroordeel hadden van jongeren. En dat die nu weg is door deze dag. En daar ben ik
1: dat
2: toch echt heel blij mee.
1: Daar kun je heel trots op zijn.
2: Daar ben ik echt heel blij mee.
1: En wat waren de podiumkunsten precies? Want Boris van Ham is natuurlijk een oud politicus.
2: Ja.
1: Ik zie hem nog niet zingen met een gitaar. Maar
2: dat doet hij dus wel. Voor zijn tijd in de politiek heeft hij de toneelacademie gedaan.
1: Oh.
2: En hij heeft voor mijn challenge de keynote speech gegeven. Hij was een spreker. Hij was niet de podium.
1: Hij was niet als podiumkunstenaar uitgenodigd.
2: Ja. Maar Cello, dat zijn twee cellisten die een voorstelling hebben. En die voorstelling heet Oud, maar het is voor de doelgroep 6+. Dat is een hele grappige voorstelling waar ze muziek en theater met elkaar combineren. En daar hebben we allemaal heel hard om gelachen. En daarnaast was het Haagse Ukulele Collectief er. En die sloten de avond af.
1: Ukulele, dat lijkt mij een vrij eenvoudig instrument. Maar dat is volgens mij niet zo.
2: Nou, ik zal je vertellen. Ik zit nu ook bij dat Haagse Ukulele Collectief. Dat is echt heel leuk. Ja. En dat is inderdaad een vrij eenvoudig instrument. En dat is het ook. Maar naast die instrumenten spelen we ook het zijn allemaal slagwerkers die erin zitten. Dus marimba, xylofoon, dat soort instrumenten spelen we daarnaast. Pokkentrompet. En dan wordt het echt een band en de leuke liedjes. En dat is vooral een hele, hele leuke sfeer, brengt dat.
1: Ja.
2: En een hele leuke afsluiter. Ik heb samen met burgemeester Van Zanen en het Huk Thank You for the Music mogen zingen. En daar zong hij ook heel vrolijk mee.
1: Ja.
2: En daar
1: dat is wel bijzonder.
2: Ja,
1: hij heeft een mooie zangstem. Hè? Ik weet niet of hij een geschoolde stem heeft, maar hij weet de noten aardig te treffen. Ja, dat was voor jou een hoogtepunt. Dit was het doel, je challenge die je bent aangegaan. Maar je hebt nog veel meer dingen gedaan. Want wat je ook hebt geleerd afgelopen jaar is het podium te pakken en publiek toe te spreken, speechen.
2: Ja, ik heb inderdaad heel vaak op het podium mogen staan. Prijzen uitreiken, dingen mogen openen, speechen, iets vertellen over de geschiedenis van Madurodam, van George Maduro. En ik heb daar echt van geleerd hoe je nou op zo'n podium moet staan, hoe je de aandacht van mensen pakt, hoe je zorgt dat jouw boodschap overkomt, of die van Madurodam. En nou, ik zal je misschien wel even een voorbeeld vertellen. Dat was laatst. Dat was de opening van de kindervakantiepas in het Zuiderpark. En nou, dat vond ik, dat was eigenlijk mijn laatste speechmoment als burgemeester. En dat vond ik echt ten eerste heel leuk om te doen. En ten tweede, als ik dat zelf zou vergelijken met het met de eerste speech die ik had gedaan voor de installatie van Madurodam, merk ik zelf dat het publiek nu wel meer geïnteresseerd was in ieder geval.
1: En je hebt meer contact met
2: meer contact met het publiek. Ik sta er vrijer. Ik sta er niet meer echt heel zenuwachtig met mijn handjes te klemmen. En ja, ik heb gewoon zoveel momenten, mooie momenten mogen maken met het speechen, met het in contact zijn met het publiek, met het zingen, met het dansen, weet ik veel. Okay. Alle dingen heb ik gedaan.
1: Dus het in contact zijn met anderen, heel belangrijk, maar ook vanuit je eigen talent. Ik heb begrepen, je bent muzikaal nogal onderlegd. Hoeveel instrumenten bespeel je? Inclusief de ukulele?
2: Nou, oké, okay, wacht. We gaan tellen. Ik speel hoorn, Franse hoorn. Daarnaast speel ik een klein beetje pocket trompet. Die heb ik gekocht en dacht ik van, oh leuk, als ik hoorn kan, dan kan ik vast ook trompet. Ik speel piano. Ik ben nu bezig met gitaar, basgitaar. Ik vind drummen heel leuk. Ukulele dus. Ik denk dat we daar dan wel ongeveer zijn. En voor de rest nog wat kleine instrumentjes.
1: Maar dan mag geen naam hebben.
2: Nee, precies. Nou, we hebben wel hele leuke namen. Maar dat zijn er 8 in totaal.
1: Okay.
2: En ik zing ook. Dat telt ook.
1: Ook nog?
2: Ja.
1: Nou, Ellen van den Berg van de Academy of Vocal Arts zit nog steeds in de studio en zit naast jou. Micha, heb je nog een vraag?
3: Nee, het klinkt echt supermooi wat je allemaal gedaan hebt. En zeker zo'n dag, ja. We hebben het net al over verbinding gehad, over hoe muziek verbindt. Maar ja, dit is een van de voorbeelden weer ervan. Ja, echt heel mooi.
1: Ja, geweldig.
2: In mijn speech had ik het, in het begin had ik het ook over hoe ik mensen wou verbinden door de kracht van podiumkunst te gebruiken. Okay. Dus eigenlijk hebben we gewoon hetzelfde doel. Dat
1: ja,
2: is mooi.
1: Precies. Geeft heel veel energie en enthousiasme. We gaan even luisteren naar muziek, naar Dinner Party van Niall Horan.

0: Zo, dit was Dinner Party van Niall Horan. We zijn nog steeds in gesprek met Micha Baai, burgemeester in Rusten van Madurodam. De zittingsperiode is een jaar. Je hebt daar ontzettend veel tijd en energie in gestoken. Dus misschien ben je aan je rust toe. Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Je hebt onder andere in verband met je functie een reis naar Dachau gemaakt.
1: Ja, een reis naar Dachau met het hele college en wat begeleiding. En daar hebben we echt op het concentratiekamp rondgelopen. Dat is, Dachau is trouwens de plek waar George Maduro, de naamgever van Madurodam, is gestorven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk, ja, je kan zeggen vermoord.
0: Ja,
1: niet letterlijk,
0: maar vermoord zeggen, ja.
1: Ja, door de uithongering, ja, en door de mishandeling is hij gewoon, ja, omgekomen. En we gingen daar naartoe om de George Maduro te herdenken. En ik denk dat het heel bijzonder is en dat het mij echt een ingeving heeft gegeven. We liepen daar rond over een enorme binnenplaats. En je voelde gewoon nog de sfeer. Zodra je door die poort liep, dacht je van wow. Hier stond het bom vol met
0: dat
1: mensen.
0: Dat voel je dan op dat moment.
1: En dat kwam echt wel bij me binnen.
0: Ja. Ja. Nou, dat is voor mij een reden om nooit naar Dachau te gaan. Dat lijkt me heel verschrikkelijk om dat te moeten voelen. Hè? Dat komt bij je binnen, maakt indruk. Waar gebruik je dat inzicht voor? Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel een idee gekregen over wat er kan gebeuren.
1: Ja, wat ik daarvoor gebruik is hoe erg het kan zijn, inderdaad. Wat eigenlijk het ergste denkbare is. Het heeft me gewoon een perspectief gegeven op toch wel ook de kracht, het idee gegeven om te blijven pleiten voor dit nooit weer. En het niet vergeten en er altijd aandacht aan besteden. Want het is en blijft echt heel verschrikkelijk.
0: Je hebt de kinderherdenking op 4 mei in Madurodam. Daar heb je uiteraard ook gesproken. Daar heb je het ook over gehad op deze manier, denk ik.
1: Ja, daar, op de kinderherdenking is een jaarlijk. Ja, dat is voor een soort van het jeugdjournaal ten opzichte van het NOS-journaal. Maar dan de nationale herdenking en dan de kinderherdenking. En daar mocht ik vertellen, het verhaal van George Maduro vertellen. En daar heb ik mijn ingeving in Dachau ook voor gebruikt. Bij het schrijven van die speech. Het was ten eerste heel bijzonder om op zo'n groot podium te staan voor zoveel mensen. En het was al helemaal bijzonder dat ik zo'n mooi verhaal mocht vertellen. En de kracht van George Maduro mocht overbrengen aan al die kinderen en volwassenen, ouders die daar stonden.
0: Ja. Ja. Was je trots op jezelf na afloop dat je dit had gedaan?
1: Ja, ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Ik denk wel dat ik trots kan zijn op de boodschap die ik heb overgebracht.
0: Ja, dat denk ik ook. Je hebt het allemaal niet alleen gedaan. Het college van Madurodam bestaat uit 10 jongeren van jouw leeftijd. Hoe is de samenwerking geweest?
1: Ik zal je even meenemen hoe het jaar ongeveer ging met die 10 colleges, de 9 wethouders. Of 1 lokale burgemeester en 8 wethouders. We kwamen daar binnen en toen kenden we elkaar allemaal niet. Dus dat was een beetje spannend. En toen waren we ook bij het afscheid van het vorige jaar. En toen waren er allemaal mensen aan het huilen. En toen dachten we van, wat gebeurt hier? Ja,
0: college.
1: Ja, het vorige college. En toen dachten we, waarom zijn er weer over gaan huilen? Ja. En toen halverwege het jaar, nadat we in Dachau waren geweest, dachten we, ja, wij hebben eigenlijk nu ook een hele hechte band. Wij zijn echt vrienden geworden. En we snappen eigenlijk wel heel goed waarom je moet huilen als zo'n jaar voorbij is. En nou, ik kan je vertellen, er zijn flink wat tranen gevallen toen bij het afscheid. Dus dat volgende college moet vast ook hebben gedacht van, ja, waarom zou je nou weer huilen? En zo gaat die cyclus weer opnieuw. En ik denk dat we echt binnen een jaar tijd zijn we hele, hele goede vrienden geworden.
0: Ja, dat moet
1: voor de rest van het leven.
0: Je leert elkaar kennen, je kent elkaar nog niet uit hele andere sferen. Ja, dat geeft een ongelofelijke band, zeker in zo'n bijzondere positie.
1: Ja, en wat ook mooi is, die jongeren zijn allemaal, al die kinderen daar van Madurodam zijn heel verschillend. Die zitten allemaal in een hele andere bubbel. Mensen waar ik zelf nooit op af zou hebben gestapt of nooit vrienden zou mee zijn geweest. En door dat jaar leer je gewoon andere perspectieven op de wereld krijgen vanuit die kinderen. En dat is wel heel bijzonder ook. Ja.
0: Het heeft je ontzettend gevormd.
1: Ja.
0: Maar ja, je volgt nog een andere vorm. Je zit op school. Is daar nog wat van terechtgekomen met al die activiteiten?
1: Nou, ik heb het afgelopen jaar 580 uur lesuren gemist.
0: Dat is heel veel.
1: Dat is heel veel. Ik moet ook disclaimen, dat is niet alleen maar voor Madurodam. Ik heb ook bij UNICEF gezeten en andere activiteiten gedaan. Maar dat is wel ja, hoeveel school ik heb gemist. Waar ik zelf ben achtergekomen, waar ik over mezelf ben achtergekomen, is dat ik het nodig heb om soms niet op school te zijn en dat daardoor mijn prestaties verbeteren. Ik ben in de eerste.
0: Oh, dat is een heel aparte.
1: Ja. In de eerste en de tweede klas heb ik al mijn huiswerk gemaakt. Was ik bij elke les, was ik heel erg actief bezig met alles. En ik denk dat ik daar eigenlijk wel een klein beetje depressief van word. En dat ik daardoor me helemaal niet meer kan focussen op wat er op school gebeurt. Dat de hele tijd school. En doordat ik nu gewoon de hele tijd wat andere dingetjes ernaast heb, waar ik echt mijn hersenen voor nodig heb, waar ik echt voor na moet denken. En met ook nog eens met leuke mensen. Wat ook nog tussen school is. Kan ik me gewoon beter concentreren op wat er moet. En dat moet dan even voor een weekje. En dan is dat weer klaar. En dan kan ik me weer focussen op een speech schrijven. Of met vrienden bij de Young Impact Awards zijn. Of allemaal van dat soort leuke dingen.
0: Je wilt graag scherp gehouden worden. En op een bepaald energieniveau functioneren. En als dat er niet is, dan werkt het gewoon niet bij jou. Ja. Nee. Ambities, die heb je zeker, dat geloof ik. Maar je had ook nog een primeur. Wat is de primeur die je wilt melden?
1: Nou, ik kan aankondigen dat ik ga beginnen volgend jaar bij de UNESCO Jongerencommissie.
0: Zo.
1: En als de Jongerencommissie gaan we advies geven aan UNESCO en zelf 3 eigen projecten opstarten. Het is voor mij nog allemaal heel nieuw, maar dus ik ben er nog niet helemaal in gewend. Maar ik ga zeker bezig zijn met nieuwe dingen dit jaar. En morgen komt er wat op mijn LinkedIn. Dat mag ik nu nog niet verklappen.
0: Maar
1: dat komt eraan.
0: Oké, heel prima. En heb jij nog een vraag?
2: Ja, het is waarschijnlijk een vraag die je al heel vaak hebt moeten beantwoorden. Maar wanneer denk je, ik wil burgemeester van Madurodam worden?
1: Nou, dat gaat via school. Dus er wordt op 10 verschillende scholen in Den Haag en de omgeving wordt een mailtje gestuurd van we zoeken een wethouder voor Madurodam. Ik ben het via mijn school Zorgvliet geworden. En aan het begin van het jaar hadden we allemaal een pitch gedaan waarin we vertelden wat we het jaar wouden bereiken met die challenge ook. En toen ben ik gekozen als burgemeester. Cool. En dat is nu trouwens, dat is geweest, dat was op mijn afscheid ook. Dat is nu Kirel Tchernenko. Hij is nu de nieuwe burgemeester van Madurodam, dus
0: We wensen hem veel succes.
1: Ja, ik wens hem.
0: En ik wens jou veel succes in alle vervolgstappen die je gaat nemen.
1: Dankjewel.
0: Ik blijf je volgen op LinkedIn, ik vind het altijd ontzettend interessant. Goed, we gaan afronden, we gaan luisteren naar muziek. We gaan naar luisteren naar Itgaf, ik weet niet hoe je het uitspreekt hoor, van Dua Lipa. MUZIEK

0: Haagse Helden met Sjane van Rutten.
1: Zo, we zijn inmiddels aan het einde van de uitzending gekomen, met heel veel dank aan onze gasten. Ik wil er nog op wijzen dat de nominatie voor de Haagse Vrijwilligersprijs weer van start is gegaan. Wethouder Kavish Partiman, met in zijn portefeuille vrijwilligers, roept allen op om te stemmen. En dat doe ik dus ook. Ga naar de website van de gemeente Den Haag, haagsevrijwilligersprijzen.nl, en kies wie je zou willen voordragen. En tegen sommige mensen zeg ik, je mag ook op jezelf stemmen. Dit kan tot en met 30 september. Dit was Haagse Helden voor deze week. Fijn dat je hebt geluisterd. We zijn er weer volgende week maandag 21 september om 7 uur. En mocht je in de tussentijd nog eens naar Haagse Helden willen luisteren, dat kan via Uitzending Gemist op de website van Omroep Den Haag FM. In ieder geval nog een hele fijne avond. En we sluiten af met Homewrecker van Somber.

0: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
6: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
5: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis. Maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Luister morgen tussen 12 en 3 naar de Prinsjesdag special.

Stay van Z hoorde je en daarvoor Our Time van Afrojack, Martin Garrix en David Guetta. Een hele goede avond en welkom bij weer een knusse uitzending van de Hofstad Huiskamer op deze wisselvallige maandag 14 september. Het wordt echt alweer vroeg donker en de temperatuur is ook alweer snel aan het dalen. Hoewel, ik vind het nog best wel warm af en toe. Dit is dan echt ook de periode waarin je niet precies weet wat je aan moet trekken. Is het te koud zonder trui of is het juist te warm? Neem ik voor de zekerheid een zonnebril mee of laat ik hem thuis? Zoveel vragen en zo weinig antwoorden. Dan maar een tas mee waar extra kleding in kan of waar je die juist weer uit kunt halen. Eén ding is zeker, de zon komt in ieder geval elke dag op. En dat is niet het enige wat opkomt. Hier is Keep On Rising van Sam Veld.

You ought to talk to you for another and therefore nothing to lose van Douwebop. Werk jij net buiten Den Haag? Dan heb je pech. Werk jij in Den Haag? Grote kans dat jij er morgen vrij bent. En dat betekent dat jij wat dingen kunt gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan de Koninklijke Kleedkamer. En nee, die bevindt zich niet in Paleis Noordeinde, maar in het Centraal Station. De hele dag kun je daar morgen terecht om een foto te laten maken in de outfit van een koning of een koningin. Dat is ook nog leuk als je met de trein van of naar werk moet, want je gaat er sowieso een leuke foto aan overhouden. En anders loop je even vanaf het station door naar de Grote Marktstraat. Daar is buiten allemaal live muziek ter ere van Prinsjesdag. Van Zuid-Amerikaanse muziek, en ik denk dan waarschijnlijk dat dat ter ere van Maxima is, tot pianomuziek, tot een eindvoorstelling van twee percussiegroepen op de Grote Markt. Mocht je, net als ik, helemaal niks hebben met Prinsjesdag, blijf dan gewoon lekker binnen. Je komt de stad waarschijnlijk niet uit en mensen zitten al vanaf 5:00 a.m. met een stoeltje te wachten om de beste plek te pakken. Om zo het koningspaar te kunnen zien. Lekker dat laten voor wat het is. En in het weekend, weet ik veel, een feestje pakken of zo. Zoals Happy Feelings op het strand bij Colorado Charlie. Binnenkort zijn al die strandtenten weg en dan zou je het zonde moeten doen. En als dat ook niks voor je is, iets, dan weet ik het ook niet meer. Dan maak je het ook heel moeilijk voor mij. En daar schreef Avril Lavigne een nummer over. Hier is Complicated.

Je hoorde Turn the Lights Off van Just, Jack Styles en John hier in de Hofstad Huiskamer. Het volgende nummer wordt door de artiest zelf omschreven als hoopvol. De rest van het album kan wat duister zijn en hij vindt het altijd een hele fijne plaat om een concert mee te eindigen. Het feit dat deze artiest überhaupt grote concerten kan geven, komt door Nederland. Of nou ja, door een Nederlander. Hij is zelf Engels, deze artiest, maar zijn eerste hit Let Her Go werd hier voor het eerst een hit. Dat kwam omdat een radio-dj het nummer hoorde in een café en vervolgens plat is gaan draaien op de radio. Andere radiostations pakten het nummer ook op en zo kwam dat nummer uiteindelijk op nummer 1 in de hitlijsten van meer dan 15 landen. Dit nummer is van hetzelfde album, maar het werd niet zo'n grote hit. Het blijft echt wel een fantastisch nummer. Volgend jaar staat hij weer met zijn eigen show in de Ziggo Dome. En ik kan je zeker aanraden om te gaan, want hij was in het voorprogramma van George Ezra op diezelfde locatie. Echt vet. Voor nu moeten we het doen met de studioversie van het nummer Holes van Passenger hier op Den Haag FM.

0: Door het oog van de nacht van de Haagse band Flair hoorde je hier op Den Haag FM. En dan is het nu tijd voor...
1: Plaatje voor mijn maatje.
0: Jazeker, het is weer tijd voor Plaatje voor mijn maatje. Elke week mag jij meebeslissen over één nummer in de Hofstad Huiskamer. Het is heel simpel. Stuur een berichtje naar de Instagram van de Hofstad Huiskamer... of een mailtje naar willem@denhaagfm.nl met daarin een nummer dat je graag wilt draaien voor je maatje. Of een van je ouders, broer of zus, opa of oma. Het maakt allemaal niet uit. Zolang jij een goed verhaal hebt over een nummer... draai ik hem misschien hier wel op Den Haag FM. En vandaag is het plaatje van Maurits voor zijn maatje Paul. Dit nummer is voor hun een nummer waarin ze altijd weer vrolijk worden... wanneer ze het even een beetje down zijn geweest. Het is ook nog eens een van de allerbeste Nederlandse groepen ooit. En ik kan compleet objectief zeggen dat deze mannen fantastische muzieksmaak hebben. Misschien wel de beste hiphopgroep van Nederland. Het nummer heet Goed Nieuws, het is van de jeugd vertegenwoordig... en is het plaatje voor mijn maatje van Maurits voor Paul.

Sapphire van Ed Sheeran. En daarvoor hoorde je Oh My God, It's Happening van Direct. Het is vandaag weer een dag, dus we moeten weer leren. Want een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. En voor de echt nutteloze feitjes waar je helemaal niks aan hebt, moet je natuurlijk in de Hofstad huiskamer zijn. Wist jij bijvoorbeeld dat je ongeveer 0,2 liter aan spuug doorslikt elke dag? Tenzij jij een van die stoere jongens bent die dat uitspuugt op straat. Of wist je dat een bliksemschicht genoeg energie bevat om 100.000 boterhammen te roosteren? Dat is gewoon een ton aan boterhammen. En, oké, dit is misschien wel een klein beetje een luguber feitje, maar wist je dat je op je verjaardag een grotere kans hebt om te overlijden dan welke andere dag van het jaar dan ook? Geen idee waarom dat is, maar het schijnt zo te zijn. En wist je ook dat de top 1% van de rijkste mensen bijna de helft van het geld van de wereld in handen hebben? Ik vind die verdeling een beetje oneerlijk. Dat moeten we ongedaan gaan maken. Ik heb daar al het perfecte nummer voor. Dit is Come Undone van onze grote vriend Robbie Williams.

Drop Dead van Oliva Rodrigo hoorde je. En dan naderen we de klok van 9 uur alweer. Dat betekent dat we na wat muziek nog weer even door mogen naar wat nieuws. Lokaal nieuws wel te verstaan. Muzieknieuws komt later in het volgende uur. Ook heb ik weer een undercover klaarstaan met wederom een absolute banger. Daarnaast heb ik ook nog wat random feitjes voor je opgezocht. En staat er weer een lijst met topmuziek klaar. Ga nergens heen. Ik zie je zo weer terug in de Hofstad Huiskamer. Maar nu eerst Some Nights van Fun.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
7: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
6: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Luister morgen tussen 12 en 3 naar de Prinsjesdag special.

Heart First van Lucas en Steve en Jordan Shaw. En daarvoor hoorde je Tattoo van Loreen. En welkom terug in de Hofstad Huiskamer op maandag 14 september. Het is misschien een beetje guur en donker buiten, maar hier binnen is het heerlijk. En de Hofstad Huiskamer is altijd precies waar jij hem wil hebben. Dat is toch handig, want gezelligheid kent niet alleen geen tijd, maar ook geen specifieke locatie. Gezelligheid kan dus ook gewoon in de eten zitten. Dus, al een plaatje voor mijn maatje doorgestuurd? Nee? Doe dat dan nog even snel via de Instagram van Hofstad Huiskamer. Tot die tijd gaan we gewoon weer verder met de lijst. En wat een lekkere lijst hebben we gedaan. Gaan we gewoon weer door met Try van Pink.

Je hoorde de Robin Schulz remix van Waves en daarvoor Break Up in Reverse van Teddy Swims. In een muziekprogramma hoort natuurlijk muzieknieuws. En er zijn weer wat leuke dingen om met je te delen. Zoals het feit dat zangeres Bente in november uitkomt met haar derde album, genaamd Dwars. Ze kreeg onlangs grote bekendheid door het programma Beste Zangers, waar ze aan meedeed. En met 14 nummers op het album is dat best wel een flinke unit. En we weten sowieso dat Bluff erop komt te staan, want die nodigde de zangeres namelijk uit om mee te zingen op het nummer Hoe hou ik dit vast. Dan heb ik ook nog wat verdrietig nieuws. Voor fans van K3. Van de originele K3 wel te verstaan. Want na een gigantische reeks met uitverkochte concerten geeft Christel aan dat ze niet verwacht dat ze ooit nog op het podium gaat staan. Ze vindt het wel goed geweest eigenlijk. En hoewel ze wel van de concerten heeft genoten, zegt ze dat ze het niet gaat missen. Dus de kans dat je de originele K3 ooit nog gaat zien optreden is nu wel heel klein geworden. Ja, een end of an era kunnen we wel zeggen. En dan nog een mooi eerbetoon aan de onlangs overleden Dolly Parton. Het internationale vliegveld van Nashville zal namelijk hernoemd worden. De uiteindelijke naam is nog niet zeker, maar ze komen met een nieuwe naam, waarin de herinnering aan en de nalatenschap van Dolly Parton zal worden uitgedragen. Ik zou best wel eens naar het Dolly Parton International Airport willen vliegen. Of zouden ze het Jolene International Airport gaan noemen? Nee, dat zou echt flauw zijn. Dan heeft Jolene niet alleen haar man, maar ook haar vliegveld afgepakt. Wij gaan in ieder geval hele andere muziek draaien dan Dolly Parton, namelijk Animal van Cat's Eye.

You ought to know van Alanis Morissette hoorde je op Den Haag FM. Heb jij moeite met vrienden maken? Deze band lijkt daar in ieder geval geen last van te hebben. En ze leggen je ook even uit hoe je dat kunt doen. Deze vrolijke band uit Haarlem speelt al jaren op de grote festivals. En stonden vorig jaar nog op Live on the Beach. Met de Haagse bands Goldband en Prins S en de Geit. Maar volgend jaar geven ze hun laatste concerten. De drummer gaat ermee stoppen en de rest van de band weet nog niet of ze door willen zonder hem. Ik ga zeker naar die concerten toe, want ik ben gek op deze band en op dit nummer. Het nummer staat al jaren in de top 2000, maar haalde nooit de top 40. Gek, hè? Maar je wat ook gek is? Schijnbaar is de leadzanger oppas geweest van half Haarlem toen hij jonger was. Ja, je moet iets doen om je bandleven te financieren, toch? En hey, en aangezien we in de Hofstad Huiskamer allemaal vrienden zijn, is deze van mij voor jou. Het is Amigo van Chef Special.

New Religion van Bebe Rexha en Faithless hoorde hier in de Hofstad Huiskamer. Zeg, heb jij ooit gehoord van Ice Cube? Niet een echt ijsblokje, maar de rapper van NWA natuurlijk. Deze groep maakte furoren eind jaren 80 met hun anti-establishment rap. Later ging Ice Cube solo verder en werd zijn muziek ietsje rustiger. De undercover van deze week is daar een voorbeeld van. Ooit gehoord van zijn nummer It Was A Good Day? Die klinkt ongeveer zo.

0: day seems kinda odd.
1: Ja, dat is natuurlijk een fantastisch nummer. De producer, DJ Pooh, als in Winnie de Pooh, niet anders, rustig aan, deed wat veel producers in die tijd deden. En dat is samples pakken uit oude soulmuziek. Hij pakte de melodie van Footsteps in the Dark van de Isley Brothers. Band die bekend is van onder andere nummers als Shout en This Old Heart of Mine. Door een iets minder bekend nummer van ze te kiezen is It Was a Good Day van Ice Cube, het nummer dat bekender is. En dat vind ik zonde. Want het origineel is fantastisch. En de stemmen van de Isley Brothers zijn sowieso beter dan die van Ice Cube. Althans, dat vind ik. Oordeel zelf maar, want de undercover van vandaag is Footsteps in the Dark van de Isley Brothers.

Secrets van Miley Cyrus hoorde je. En daarvoor Shut Up and Dance van Walk the Moon. Kijk, aangezien het morgen Prinsjesdag is, wil jij daar vast wat meer over weten. Geen zorgen, ik heb alles wat je wil weten gevonden. Wist je dus dat Prinsjesdag niet zomaar bij wet is vastgesteld op de derde dinsdag van september, maar dat het in de grondwet staat? En sinds 1887 is dit de dinsdag. Het werd namelijk eerst op de maandag gevierd. Alleen moesten de Kamerleden dan vaak al op zondag naar Den Haag komen. En dat was de dag des heren. Dus dan moest iedereen rust nemen. Verder schrijft Wim Lex die hele troonrede niet. Hij mag hem alleen maar voorlezen. Normaal doet hij het in de ridderzaal, maar door de huidige verbouwingen aan het Binnenhof kan dat daar niet doorgaan. Dus doet hij het in de Koninklijke Schouwburg. De laatste keer dat ze met de gouden koets naar de ridderzaal gingen was overigens in 2015. Sindsdien wordt de glazen koets gebruikt. Daarmee worden ze ook naar Paleis Noordeinde gereden om daar met de hele koninklijke familie het balkon op te gaan. Als je daar wil staan, moet je wel echt heel vroeg komen, want men gaat echt in de vroege uurtjes al die kant op. En mocht je het nog willen afvragen, men mag zelf kiezen wat voor een kleur hoedje ze opdoen met Prinsjesdag. Ik vraag me af en toe wel af wat de koning zelf van die drukte vindt, hoor. Vindt hij dat wel nice? Of zou die liever in zijn eentje op de bank zitten? Mocht dat laatste het geval zijn, heb ik nog wel een nekkend nummertje voor hem. Better Off Alone van DJ Jurgen.

0: Marchar van Rolf Sanchez hoorde je op Den Haag FM. En dan naderen we 10 uur alweer op deze maandagavond 14 september. En het was me weer een waar genoeg om je te mogen ontvangen in de Hofstad Huiskamer. Deze week hebben we wat koudere week met meer regen. Maar zo te zien hebben we de week daarna weer dagen van 24 graden. Dat zal toch echt bizar zijn in september. Maar ja, weer of geen weer, de Hofstad Huiskamer hoor je op de maandagavond. Zullen we volgende week weer dezelfde plek, dezelfde tijd afspreken? Leuk om je dan weer te zien. Mijn naam is Willem van Gent en ik wens je een fantastische week toe. En omdat het deze week met bakken uit de hemel gaat vallen, Coldwater van Major Lazer om de deur van de Hofstad Huiskamer dicht te doen.
1: Den Haag FM.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
5: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
4: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dag juf, je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Kom jij lesgeven als Majo ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
7: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
6: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, ja, ja, Radio Tonka, nog een uurtje, Ruud van de Radio, de 3D's, de 4D's, Sven en Ruben, als jullie luisteren. We doen het goed, toch? Ja, nog veel luisterplezier, vanaf 1 uur, 12 uur, Tom Tonka. En wij gaan gewoon nog even lekker verder.

Satanism.

Ja, dit was het weer, Ruud van de radio. Op podcast staat te trappelen. Over 4 weken zijn we er weer.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
2: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
1: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

Thank you.

What a race. What a race.

forget.

0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
2: Omdat wij geloven dat wij echt een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
1: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Hallo, hier Tom Tonka. Alles goed met jullie allen? Ik vraag me af hoe het met de paarden is. Maar ja, hebben we niks over gehoord.

motion. Hard gel, you got a big old nose.

my son.

I disagree.

0: uur.
1: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
2: Omdat wij geloven dat wij echt een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
1: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.